0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wenn du allgemein eingeschaltet hast in das Programm, dann wirst du all gemerkt haben, wo klar das Heil hier in diesem Hebräerbrief wahrgeholt dargestellt wird. Ich glaube, du hast kein Thema im Neuen Testament, wo da so viel über geschrieben ist, als über das Heil in Christus, nämlich wo Jesus am Kreuz sein Blut vergoss für unsere Sünden schuld und dann, was wir zu tun haben, um das Heil anzunehmen. Wir seien dort immer und immer, dort jeder Mensch mit persönlich Stellung nehmen und entscheiden, ob er dort will annehmen und für alle Ewigkeit geraten sein oder dort aufsehen und dann für alle Ewigkeit verloren gehen. Und das von der erste Programm, wo wir seien, wo gefährlich dort ist, zu weiten, dass Jesus sein Opfer am Kreuz dort einzige Opfer ist, wodurch wir können geraten werden und dann dort vorbeigehen und proben mit unseren eigenen Worten oder durch den Gesetz geraten werden. Ich lade dich nun weiter an, nur das Programm zu hören, um zu sagen, was du mit Staunen tun, von deiner Sündenschuld geraten werden. Und auch, wo gefährlich dort ist, dort Heil aufzusehen und was dort passiert, mit so einem Menschen, was dort Heil aufsehen dürfen. Herr, ich danke dir weiter für dein Wort und bitte du, dein Wort muss klar aufdeichen für jede Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Mettjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, von da kommen wir zurück nach das 10. Kapitel in den Hebräerbrief. Und ich will vandaag endlich ein Bett teruggehen nach den 26. Vers. Ich weiß, wie wir ein Nacht eng wieder an den Text dort fährt mal, aber das ist so wichtig. Und wir können bloß eine von den wichtigsten Wahrheiten bezeichnen, und da sind so viele wunderschöne Dinge, die hier sind, dass ich teruggehen will und probe wenigstens eine von denen zu bezeichnen. Nun, die 26. Vers ist so, dass einem der harte Boy stehen mag, dort ist ein Vers zum Ängsten an mir Weg. Und doch ist es eine Warnung. Sehen wir, dort ist ein von den mehreren Vortekens, die Gott gegeben hat, wegen Verachten. Mir ist so, dass das ein Vers ist, den wir mehr betonen sollen, als wir tun. Ich will den hier nun weiter lesen. Hebräer 10, 26. Dann waren wir mutwillens sind, nur dem, dass wir die Erkenntnis von der Wahrheit gekriegt haben, blift dort kein Opfer für Sünd. Dort ist ein schreckliches Ding, an dem Leben je Gott seine Hand zu fallen, Freund. Ich ha dort all vorher gesagt, aber war da. Seh, was Simon Peter sagt, in 2. Petrus, 2. Kapitel, 21. Vers. Dann dort wird Peter seine gewasst, wann sie niemals hode, die volle Erkenntnis gehört von dem Weich der Gerechtigkeit, dann nur dem, dass sie dort hode, im Falle gewisst, und dann weich zu drehen von dort heiliges Gebot, dort angejeft wir. Nu, dit is ne Warnung, den heiter de Hebräer gelevende jeft, wils viel von de jenge nach Egeln um Tempel, und einje deide nach Segoi door abverhand nehmen. De deide so, als wann sie nach unje dort Moses gesatz wäre. Und in dem, dort sie dort deide, seide sie damit, dat Jesus ihn abver, keine wahre Meinung hat, veran. De Moses-Opfer wezen nur Jesus han, en de wäre en Jesus erfällt, nu dat he je komen wie. Wat verher en je boot wie, dat he dat ze Opfer brengen zullen, wie nu sind, wils Jesus hod dat nu erfällt, wat de Opfer han diede deede. Also wie dat werkelijk sind, de Opfer nach lange te brengen. Wat er daarmee zeide ze, dat ze Jesus in Opfer nicht annehmen. Dort wie so, als wann Jesus gar nicht gekommen wäre. Also wieder vorher mit den Opfer wie ein schreckliches Ding. Willst nach immer noch den Tempelopfer checken und die Zeremonie anholen, däte sie Jesus ganz und Zidsate. Aber die Tempelopfer wäre nu weich. Für immer. Die können nicht nur den Tempelopfer checken und gehen und denken, dass er sind, dann wird teuerdeicht sein. Dort wäre nicht mehr so. Also, wenn sie noch abverbrachte, dann lädt dort bloß eine Sünde mehr ab an. En för här vi de höga priester då emel am jord en dat alla heiligste en dan je gonna met en bloot op för onbewuste zin. Och bij de gardin vi nu tvägerete. Als het taal dat ook niet meer. De schrift is zeer klar en wat het zegt tot den, die den gerechtigheidsweg geheerd ha, en dan dat ontzied schuwen en God zien zijn of zeer. Hebreeën 10, 27 zegt, dat is dan over een furchtbare lure, nou je recht en vredende vier, dat de fiend aanbrengen wordt. Een vriend, dat is een schraadelijke denk. Zoals ik zei, dat is wat dat eenem zijn hoor mokken te boy stonen. Nu, ik wil hier nog wat anders betonen. Wanneer hij zegt dat wanneer we moedwillens zijn, meent dat eindelijk dat die met er welle teruggonen naar de afvers en de olivier. Dat meent niet dat zij die zin aangegonen hebben, die niet kan vergeefd worden. Leven is dat een zin van je eigen stand, je eigen God zijn woord. En God nant dat moedwillige jegenstand. God heeft al dat gezatslijke in het Oude Testament weggenomen. En trekt nu dat te gaan is jegenstand. Daar is geen ander opfer voor zind, buiten Jezus Christus zijn opfer op een kruis voor de ganse wereld er zind. Zeg maar, daar is nu zes nust als bloos Jezus in zijn kruis. En dan dat opstonen van dood. Hij wordt niemals waarder gestorven, dat is niet nodig. Dat hij zal. En zo, dat niet aan te nemen, is moedwillige jegenstand, jegen Jezus Christus en God. Nu heeft hij hier een gelijkenis. Hij zegt in Hebreeën 10, kapitel 28 en 29 vers, wer immer niet op Mozes zijn geboten acht geeft, sterf aan je twee of drie erzeugnis. Hoeveel eure stroof, meen je, wordt die verdienen die God zijn zin aan je de feit trompelt, en dat testament bloot, dat woont hij geheiligd weer, als je weinig het held, en dem je nodens juist beleidigd. Nu, dit is een furchtbare denk, dat hij hiervan reden deed. Zie wat hij zegt, der woont hij geheiligd weer. Nu, dit reed van Jezus zijn bloot. En zij maar, Jezus is de Gottesseen. Zij doen van frische, dem Gottesseen kritie. Dat meent, dat ze Jezus zijn dood op een kruis en zijn opstonden zo aanzien als niet genoeg die zin eenmaal voor allemaal weg te nemen. Door met zijn zonen dat Jezus zijn bloed wat is, dat ze verachten. En een andere waar je zegt, dat verrecht zo'n te weten brengt een verantwoordelijkheid met zich. En nu zegt hij verder, wat dat zeer wichtig en opvallend is. Daar is de vers. Dan wie tjana dem, die gezegd heeft, de raag geheert mij. Ik word terugtolen. En wada, de Heer wordt zijn volk rechter. Vriend, God wordt rechter. Hij is de tjeniglijke harscher over de welt al. En du en ik worden matte ver am stonen. Jezus zei dat wer am of zijn deed, en zijn wird nicht annehmen wird, had wem de am rechter wird. 1. Petrus 4, 17 en 18, dan die tijd is hier dat je recht moet met God zijn volk aanvangen. En wanneer dat een ans aanvangt, wat wordt dat voor een eng zinne voor den die God zijn evangelium niet gehoorzaam zijn? In een dertigste vers, dat is een schraadelijke denk en dem leven je God zijn hang te volgen. Nu, dat is een zeer interessante vers, en we zullen daar een beetje tijd voor nemen. Mij is zo dat is ook voor Christen krijgt zo goed als voor de aanbetierde. Wils dat is een schraadelijke denk en dem leven je God zijn hang te volgen en niet in een rechte verwantschaft met dem Herr Jezus te zennen. Dem Herr zijn hand kan schwor op aan zennen, oder die kan op aan zennen voor Gods. De priester Ezra deed God zijn hand op arm ervoren voor Gods, en Ezra dat zevende kapitel, de negende vers, dan in den eerste dag en den eerste maand vond Ezra aan van Babylon weg te reizen, en aan den eerste dag en den vijfde maand kwam hij naar Jeruzalem, naar zijn God zijn goede hand op arm. Hier weer God zijn hand op een mens voor Gods, en hij wil ook hierin zijn hand op ons, half a goats. Wils manchmal dat hij zijn hand ook schwor, op ans leier verstroof. Ik had dat ervoren, jo. En du hast vielleicht ook. Doft ze dan in 34 psalm, de vierde vers, dan dag en nacht, wie die hand schwor op mij. Mijn zoft wordt no dat dreiget van zama gewandelt, zeila. Wat passiert daar? Jo, Gott deed doft strofe. Doft had je proud zijn zin te versterken, aber Gott bracht dat hem openen, zodat hij daarmee handelen moest. En jo, hij deed dat betjane. Zo moet dat ook manchmal met ansennen. Nu doft weer Gott zijn kind, hij weer Gott zijn man. Wat deed Gott? Gott deed hem beleren, oder ene kan zeggen, Gott deed hem schachten. Aber Gott zijn hand op ans verstroof, is ganz wat anders als Gott zijn hand op ans voor je recht. Hij redt hier van raag even. Hij deed niet raag even bloos oorlijk te zijn even wem, oder trots zich, oder oorlijk te zijn, aber Gott woord de zin rechten. En dat is wat we in deze tijd ook betonen zullen. Daar is een raag kuffel, zoals de schrift dat noemt, 75e psalm, de 8e vers, dan daar is een kuffel en de Heer gaat zijn hand, en de wien is rood. Dat is vol van dat en je redet, en hij jet dat uit. Over al die gatloze appeerd worden dat grondzap, daarvan uitbrengen en dat drinken. Zeg maar, de psalmist, zoals ook de profeten reden van in de gerechtheid, als de tijd dat komt van dat oien is kuffel, wordt val zijn. En dat is nu al wat hem afvallen. Is mij zo? God is niet bozig dat u te jeten. Hij is zeer geduldig en is niet welig dat iemand weer zal verloren gaan. Aber met de tijd is dat kuffel val. En dan komt je recht. En jo, dat is zeer beter. Dat kuffel van God zijn recht is in jeder ene die God zijn zin onder de feit getrampeld heeft en heeft dat bloot. Dich woont hij geheiligd weer als je mijn on je zinnen en heeft hem heilige juist in zijn arbeid beledigd. Mijn vriend, wanneer u dat verachtend is, wat Jezus voor die op een kruis gedaan heeft, dan is er zes nust voor die in de toekomst als bloos God zijn recht. En dat, mijn vriend, wordt een schrachtelijke denkzinnen. Daar is geen hoopning verzoend. En dat is ook de warning die de schrijver tot deze Hebreeuwse levende zegt. Onder dat je zaad, kunnen ze ergens wanneer en afverbrengen. Aber ze kunnen dat nu niet meer doen. Nu moesten ze naar de Heer Jezus komen. Zoals wie ook moeten.

32 vers. O bedenkt aan de fijne tijden en de je, nadem dat je tom lichtje komen weeren, en groot het streven en lieden uithilde. Nu, ik neem aan dat de Hebreeën, te wem des briefje schreven via, waar de geboren weeren. Door is zijn geen vraag en dem schreven zijn denken of die betiert weeren of niet. Hij schreef toe aan als betierde en waar dan meer zo dat weer Paulus. Nu de 33 en 34ste vers. Aan ene hand wordt jun tom spektakel gebruikt en beleid jungen en lieden, en aan de andere hand neem je aandeel met zonen den dat zo jink. Dan je hadden ze goa metlied met zonen die vastgebongen weeren, en later jun dat met vred gevallen van jun haben goed weggenomen wordt, wie je en jun zelfs wisten dat je hem hemel en beteret en blijven het haben goed hebben. Dat het hier reed van zonen die vastgenomen weeren, dat kun je dem Paulus menen. En de Christen en Jeruzalem verloren vaken ook. Er hebben goed bloos wil ze Christen weeren. En andere worden hem gevangenis gestopt. Hij reed hier van hebben goed. Dat is zo dat ons jede dag veelt om leven te blijven. En ze hadden medelijd met de apostel Paulus. Dat reed dan ook daarvan dat de levende en betere en blijvende hebben goed in hemel houden. En hij helpt aan denken hoe wichtig er geloven en er geduld is in zo'n tijden. Daar zijn nu ook zo'n en gewisse steden in de wereld, waar dat zelf je passeert, en jo, dat deed wij, van ons alles wordt weggenomen, wils wie ons betiert ha. En wat kan een zaaier zo'n moed te spreken? O bevriend, je ha wordt veel beter, dat voor junt in hemel weggelegd is. En God wordt junt ook met de tijd dat geven dat junt veelt, voor hem te leven in deze wereld. En zo zegt hij nu ook toe ons, 35e vers, daarom schmiedt jun vertrouwen niet weg, dan dat haft grote beloning. Schmiedt jun vertrouwen niet weg, dat is zeer wichtig. Dat is nog een weg te zeggen, dat we ons toe vertrouwen vasthouden zullen, ohne te twijfelen of wankelmietig te zijn. Nu hij jeet nog wieder, 36e vers, dan jun veelt nog doorhoofd, zodat wanneer je God zien welle je donen ha, je dat verspreken kreeg. En je kunt dit ook even zaten als geduld. En wie weet dat triepsel brengt geduld, zoals Paulus zegt in de schrift.

Trieptzelt en Glover zijn Emma Taub en een schrift. Glover en Trieptzelt is nedig. En wie zullen dan geduldig luren voor God zijn ervellen van zijn verspreken. Nu de 37e vers. Dan nog een kleiner stootje en dan wordt die komen zal en wordt niet zeme. Ik hier zo vaak een mensen zeggen, wanneer wie een mol woer zijn topje was, en dan uit een eengonen dat ze mij dat nächste mol zenen worden, wanneer de Heer niet zeme wordt. Dat heet wanneer de Heer luren wordt met komen. Ik had dan vaak een gewonderd of dat goed is, dem weich te denken. Wil ik zei die, wanneer die tijd komt, wordt hij niet zeme. Ik ha ook de jaren mensen getroffen, die dan zo reden als wanneer de Heer zijn komen abgeschoven heeft. Aber nee, hij heeft dat ook niet gedaan. Zoals mijn vriend ziet, hij heeft dat op zijn kalender doorgeschreven, wanneer hij komen wordt. En du vraagt wanneer hij is dat? Ik weet dat niet. Hij heeft mij niet zijn kalender gewezen. Daar zijn schijnt nog Amazonen geweest die zo denken dat ze uitgegrabbeld hebben wanneer Jezus terugkomen wordt en de Entrückung. Vriend, ik kan je niet genoeg zeggen dat ze dat niet uitgegrabbeld hebben. Laat je niet verleiden van zonen. Jezus heeft ons niet weten laten wanneer hij terugkomt en hij wordt ook geen weten laten wanneer dat wordt zijn. Wat Jezus tot ons gezegd heeft, is dat we zullen ons beschaften met zijn arbeid, maar hij komt. We zullen trouw zijn tot hem, maar hij komt. En wanneer zijn tijd gekomen is, dan wordt hij komen. Als we kleine dingen worden, spelen we manchmal wat we versterken en zeker einander. Eén wordt zijn ogen toehouden en button je wassen talen, während de andere zich dan weer verstoken. En dan wordt hij roepen en zeggen, red oder nicht, ik kom. Zo wordt het zijn, wanneer Jezus terugkomen wordt. Red oder nicht, hij wordt komen. God zij dank voor zo'n hoopning. De Bijbel zegt, we zullen ons ondereinander treesten met de waarheid. Zijn tweede komen voor de Entrückung, zoals ook voor zijn komen zijn rek op te stalen, zijn krijgt zo zeggen als zijn eerste komen weer. En dat passiert krijgt, te rechte tijd, zoals Paulus dat zegt, en Galater dat vierde kapitel, de vierde vers. Nu Hebreeën dat tiende kapitel, de 38e vers. Ober, mijn gerechte wordt in zijn geloven leven, en wann wer terugtrekt, an dem wordt mijn ziel niet in je volle ha. Dit is van dat profetische boek Habakkuk genomen, dat tweede kapitel en de derde en vierde vers. En dit is een zeer wichtige vers. Ik wou hier nu niet om dieper door en ingonen, wils ik wou dat doen, wanneer we in dat Habakkuk-boek studeren worden. Ober daar zijn drie steden im Nieuwe Testament, waar dat boek stevig gegeven wordt, zoals dat in dat Habakkuk-boek is. En dat is in Rema, en dan in Galater, en dan je ook hier in dit Hebreeënboek. En wat interessant is, is dat de betoning in ieder een van deze drie schriftsteden im Nieuwe Testament is een beetje anders als in de andere. In den Rijmenbrief is de betoning op de gerechte. Dat is de gerechte die in zijn geloven leven zal. En dat is zo als God in zijn de gerecht maakt. En dat is door de betoning. En dan in Galater is de betoning op dat leven. Dat heet de gerechte zal leven in zijn geloven. Dat zal een gelovensleven zijn. Zijn leven zal bewijzen dat hij geloven heeft. En dan hier in Hebreeën is de betoning daarop dat de gerechte zal in zijn geloven leven. De ganse betoning is op den geloven. En dat is bewezen in dem dat de schrijver van hier naar dat elfde kapitel gaat en neemt een ganse lange kapitel van den geloven te reden. En nu reed hij hier ook van terugtrekken in des 38e vers. We hebben hier eenmaal van dem levende God gereed hier. Dus brief reed van een levende vertreder, die tot God zijn rechterhand is, en dat het de nemelige Christus is, die door in Jeruzalem op de Schrieds sterf, en de treedtjeem van den dood. De betoning is op zijn opstonden van dood. En zentemol wie een levende heiland ha, die door tot God zijn rechterhand zet, en dat door voor ons instonen,
dan zal wie dich den Glauben leven. Ik had hem, Herr Jesus, niet met mijn ogen tot God zijn rechte hand gezien. Aber dich den Glauben weet ik dat hij daar is. Wils wie ha den Bericht davon en God zijn woord, zeg maar. En zeg maar, ons Glauben is niet een ramhupse en diestere, oder ramgrople en diestere. Ons Glauben ruht op woord dat zo je wes is, als eriend woord kan zijn, God zijn woord. En God zelfs heeft gezegd dat zijn woord voor immer bestedigt is im Himmel. Jezus wandelt op deze eerd, en door weer veel die hem zagen en hierde, en ze gaan nog zijn opstonden van dood, zagen en hierde veel, als hij zich van aan zijn leid en toe aan reed. En die haar ons een berichtje geeft in de Bijbel. En jo, ons geloven is op God zijn woordje boet, vriend. Dat is, of du in God leefst oder niet, en of du de werkelijkheid van de Heer Jezus Christus hast in dien leven. De gerechte zal durch zijn geloven leven. Hij redt hier dan ook van terugtrekken. Dat woord dat door je gebruikt wordt, is een woord dat meent de zeilen op een schep dol te nemen. De Christ is zo als een die op een schep voort, en zolang als de zeil op zijn, bloos de wind dat schep de lijn. Maar wanneer die zeilen doorgenomen worden, dan is dat geen verwoords. Mensen zijn meestal moedloos. En wanneer dat zo is met een Christ, dan gaat hij niet verwoords hem geloven. Oder wanneer hij erlaubt dat dat trubbel aan trig hält. Nee, en daar is de vars. Maar wie zijn niet zonen die trig trekken en verdomd worden, maar die hem geloven er zeilen beholen. De ganze idee hier is dat we moeten verwoords kunnen. Daar worden troubles zijn, daar worden zware tijden komen, dat is zo als dit leven is. En dat is bijzonder zo wanneer we Christen zijn. Wils de welt is geen vriend aan Christen. De welt wordt ons hossen wanneer we voor Jezus Christus stonen en ons dag voor dag leven. De zoten is ons vriend. Die wordt alles proeven wat hij kan, ons tom stolperen te brengen, over God zij dank. Die in ons is groter, en heeft ook veel meer macht, als die in de wereld is. Ik kan een deel Christen die ego gramzooien, en slemmen, dit is niet de paus, en dat is niet de paus. O vriend, wanneer God voor ons is, wer kan dan jegen ons zijn? Geen kan bestonen jegen ons. Dit ganze poort hier en dit laatste poort in Hebreeën schrikt, verwoords, verwoords. Wel we dat dan opnemen en in waarheid verwoords gonen voor de Heer ons God. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser Tom Fried met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Radio.program wordt passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Brig. Dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hört jeder Werk op hetzelfde Zifferblatt. Dat wordt passiert, schol wie jeder Donnerdag klok 9 smorgens, klok 2 uur middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, van die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luftwaffe deunen kon. Gottes Segen en bis nächstes Mal.

papa wordt gans eerens en zegt, Tinja, als eerste moet ik met zund nu wat bereden. Het vreemd me ook zo, dat we zo dus bij aan een woord leven worden. Op het eind wil het zund nu gezegd hebben. Niemals durf je alleen aan woord gaan. Dat is zo gevaarlijk. En echt, mama, we zijn zund zo goed en we willen niet dat zund wat slecht passiert. En wanneer je een woord wil, moet je aan zijn komen. En wanneer we bloos voor het tijd hebben, dan willen we met hun dokter gaan gaan. We willen ons bij mij veel spazieren te gaan om dit schone water. Jo, de Tinja, die slagen de armen en kop. Jo, dit worden ze inhullen. De kleine Tina rupt van hen. Wil je dan een voorken met ons in water gaan? Aber sehr, Tina, sie fuhren aus der Zeit, versprochen der Elra.

Ze verjengt de tijd en ze valt het huis alle zoja. En de grote hof, hier weer het schoon. Tina had ook bult een schoone vriendin gevonden. Sarah hoort zo. Met Sarah verbracht ze meest de ganze dag. Ze tuubde tuub op een hofraam. Ze had een beiden hond. Ze leerde er een hond op twee boeien gaan. En Eva wat Eva hupsen. Zo weer een rechtig goede vrienden. Ze hielden ze goed op Eva voor. Ze hielden beide zoja op Lila. Ze verzochten zich immer kleider uit te zetten in Lila. En dan randen ze Eva Roon ongetrokken. Dat ze vollend. Ja, ze ging ook teub immer naar schuld te voet. Daarbij vertelde ze zich veel. Hier weer het schoon.

op een dag, daar kwam Sarah en zei, du Tina, ik heb van de wat je schreef me uitgedacht, wel wie typen een voet gaan? Daar zijn namelijk grote schildkreten. Het wordt kruid waar die wonen, waar die ernaast hebben. Wel we gaan? Het wordt ook weer naar de lach uitkomen. Dan zei we zitten. Tina wil een ganz lange tijd stel. Dan zei hij, Sarah, zem Tina ma ook met? Mine ma? Wat zal mine ma doen? Nou, weet je, we hebben bij ons thuis een reel. Bij ons dorf 20 alleen een woeder gaan. Dit is je dom. Waarom is dat bij jullie? Hij is een schrijdelijk voor woeder. Die kunnen je niet doen nemen. Wie blijven je bloos op een oeuwer? Nee, weet je, we durven dat einfach niet. Dat is bij ons zo bereid. We hebben onze mama en papa dat versproken. Aber Tina, dat wordt toch zo'n en. Wie kunnen alleen bloos eten doen? Het wordt dat al zo'n zeer. Tina stond en boeit zich op een lepper. Ik durf aber nicht. Nee, dat zit niet. Dit is je dan bejunt. Je hebben dan een reel. Nee, dan word ik maar de olem en de schuld vertalen, wat du van Schilshoes best. En dat du niet mal alleen kost om over gaan. Nee, en die vrienden, dat ziet ook niet mooi. Dat waar ik nu allemaal zei in de school. En toen

Op een punt hadden ze dat vergeten en ze gingen naar de stad voor de grote scheldtreed weer. Oh, daar had ik nog jongen. Ja, dat zie ze nu. Dit je volend. En ze wachten dit zin haar ook niet mooi aan dat hij haar eind een auto stil me blijft en uit de auto weer uitkruipt, dat hier ze alles gewoon is. Zo zie de bluis naar de scheldtreed.

Dit weer de vandaagse tienjaarstond van de Zeeënsval. Am microfoon wie Reiner Schiermacher. Ob du bij de nächste tienjaarstond dabei zijn wist? Na darüber wudet mi freie. In welch kost du gefrinterte en lode? Wat dan, ob wader hier diene i Reiner?

0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Heilige boodschap des Heils, alt und doch ewig neu.
2: Dit is de heilige boodschap in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

0: leren van de antwoorden aan de catechism dat het ganz wichtigste ding in ons leven is dat we gemeenschap hebben met God durch onze Heer Jezus Christus. Om dat te weten, dan moet we meer weten als wat de natuur ons leren deed. De natuur leert ons dat wij als een God, maar dat is door de Bibel dat we God kennen leren. Hij heeft alles gemerkt wat hij is, en we hebben ook geleerd dat we hebben God zijn odem in ons. Hij heeft ons van zijn geest gegeven. En dat is een allerlei wat niet van de andere tieren of vij heeft, want die ook odem en longen hebben, krijgen ze als wie. Also, laatste week leert wie Maya van God. Hij is een God. Hij is ohne Anfang, ohne Eind. Hij ändert niet. Hij is alle wend. Hij ziet alles. Hij weet alles. Hij kan een plan maken. En hij kan den Fall vellen, wils hij is almachtig. Hij heeft alle wijsheid. Hij is heilig. Dat is dat hij is anders als alles van de creatuur. Wils keiner heeft God gemerkt. En God is ook ohne Sinn. Hij is goud en hij is genedig. Hij is geduldig. En vele andere dingen. Aber een allerlei wat we behouden zullen, want we willen God kennen leren, is dat hij is ook onbegrijpelijk. Door worden immer zo'n dingen zijn, wat we van God niet verstaan worden. En dat zal ons niet van God wegdrehen, dat merkt God ontrachend tot ons. Wer kan verstaan dat de eeuwige God, die almachtig is, heeft een grote lijf voor mensen, wem hij gemerkt heeft, aber die hebben gewoon niet een grote lijf voor hem. Hij heeft dat gewezen wat hij van een lijf heeft, door dat hij ons heeft Jezus geschickt, dat hij voor onze zonden gestorven wordt. En ik weet dat, wils dat wat Paulus zegt in Rijmer kapitel 4 vers 8. Aber God weet wel goud hij ons weer, en dem dat Christus voor ons gestorven deed, als wie nog zonden waren. Also, wann wie dan studeren doen van God, en wer hij is, immer behouden, dat wie am niemals nicht ganz verstanden worden. Aber wie moeten ook behouden, dat hij versteht ons. Hij versteht ons zo goed, dat hij weet, dat wie kennen am nicht verstanden. En door wie een forsch wie een schrift, zodat wie kennen een goede grondlage voor ons in geloven. En dat brengt ons dan bij dat poort van de heilige schrift ihre onfeilbaarheid. En door is de vrouw, wat meint wie met, oder wat is de heilige schrift? De antwoord, dat zijn de schriften im Oude en Nieuwe Testament, die wie de Bibel nennen. Du hast geen schriftstuk angegeven van de Bibel voor deze antwoord, aber ik dacht, ik kan daar vielleicht een klein beetje wat over te zeggen. Ik heb gelesen en gehört, dat meeste christlich leven, dat het wie Moses, wat de eerste vijf Bücher in de Bibel geschreven heeft. Hij wie een uitgeleerde man in Egypte, en hij wordt goed hebben kunnen schrijven, wat God aan zei dat hij schrijven zal. En hij heeft ook niet op Hochdeutsch geschreven, ook niet op Plattdeutsch. Hij schrijft op Hebräisch. En dan komen de profeten, die schrijven ook in Hebräisch. Aber einige van die schrijven ook Aramäisch. Also, door weer verschillende mensen, wat het Oude Testament geschreven hebben. Door zijn 39 Bücher in dat Oude Testament. Aber wessen van de schrijven hebben meer als een boek geschreven. Im Nieuwe Testament zijn 27 Bücher. Die eerste vier Bücher worden geschreven van Matthäus, Markus, Lukas en Johannes. De meeste van de andere Bücher worden geschreven van de Apostel Paulus, aber er waren ook nog een paar andere. Aber die worden ook niet in Plattdeutsch geschreven. Die worden in Griechisch geschreven. En dan later worden al deze Schriften geëvasat in de latinische Sprachen. En dan een aantal later, dan worden die geëvasat zodat die een Deutsch te hebben via. En in Westen Lothar ook in Engels. En van daar hebben de Bibel sogar een Plattdeutsch. En wanneer de mensen even zonder dit denken doen, dan vangen ze aan te wonderen, als dit eindelijk God zijn woord is. En wat hebben we dat van weiter? Oder is dit bloos nog een boek, wat de volle geschichte is, en Westen van die een beetje schwartig blijven? Wils wie kennen Westen dingen bloos niet goed verstaan? De vrouw is dan, zijn deze schriften Gottes woord? En de antwoord, ja, dan alle heilige schriften zijn van God ingegeven. En hier is dat schriftstuk, 2 Timotheus 3, 16. Alle schrift van God gegeven is wertvoll, ons te beleren, ons uit te beteren, ons terecht te wijzen en ons te onderrichten, wo recht te leven. Dat is wat de apostel Paulus zei dat, til dem jungen prediger Timotheus. Wils de mensche worden dan krijg zu, gut, habe wollt weiter aus von dir. Aus dit wirklich Gott sein wird wir. Aber wenn Paulus hier von der Schrift redet, da redet er endlich meistens von dem Oude Testament. Wils dat Nieuwe Testament erst noch nicht geschreven. Aber, wie moet er behouden? Paulus wird gut bekannt mit dem Oude Testament. En hij had ook Jezus getroffen, op de weg naar Damascus. Also hij wist, dat wat de apostel zei van Jezus, dat weer werkelijk zo. Dat Jezus weer gestorven, hij weer dood geweest, om hem op voor 3 jaar. Dat hij weer waren uit hem graf gekomen, en de apostel had hem gezien. Maar Paulus had hem ook gezien op de weg naar Damascus. Paulus heeft ook dat licht van deze wereld gezien. Also van Paulus van de schrift redet het, dan redt hij eigenlijk meestens van het Oude Testament. En dat is zeer nutzbaar, zegt hij, dat mensen dat leren doen, zodat zij recht leven kunnen. Zonder dat leert de natuur ons niet. De natuur wiest ons bloos nog God. Maar de Bijbel, dat is God. En dat is waar God tot ons redet het. Wanneer je een beeld van wem zijn je, dan weet je gewoon niet wie dat is. Wat je weer zei dat, wer die persoon is, oder je zegt, wat hij deed en wat hij gezegd heeft. Dat is wat onze Bibel deed. De nächste vraag is, zijn die niet uit menschlichem Willen geschreven worden? Nee, Gott seine heilige Menschen hebben gered en also ook geschreven, gedreven van dem heiligen Geest. En hier is dat Schriftstück van 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21. Wils profeten is niet woord, dat een mens zichzelf uitdenkt. Dat wie de helle jijst en deze mensen, die aangeef, wat zij van God reden zullen. De profeten reden niet bloos, wat zij dachten, wat zij deed, of wat de mensen hier willen. Dat wie God zijn jijst, de helle jijst, die zien aan wat zij zeggen zullen. Ik moet bloos een schriftstuk willen nemen, uit Jeremia, ten gunt wiese, wo dat geschoft haft. Jeremia Kapitel 8 van Feierbad saß. Sei an dit, es wat de Herr sagt. Wann einer dolfällt, steht er nicht wahrer ab? Wann einer sich verbiestert, fängt er sich nicht wahrer trei? Woram sind die Lied in Jerusalem, ober ein Eindweich ab dem Irrweich? Sei bliebe bi dort, wat nuscht es, in wäre sich vertrieg komme. Ich hab gehorcht, en ich hier, dat sei nicht die Wahrheit rede. Keiner stellt seine Sünde tau und sagt, wat habe ich bloß gedone? Alle rane sei ihren Weg, als ein Hengst im Krieg, den ich abzuholen ist. So was Gott hier Jeremia befohlen hat, zu schreiben, dat ist nicht bloß einmal, dat ist verkürzt dort. Hij soll den Menschen sagen, wat Gott will han die Menschen selber weiter. Und nicht mal, dat Gott zu uns rede, hij sagt, hij kann auch hier wat wie sagen, und hij weet ook wat wie denken. Wils hij is alwetend en hij kan alles zijn. Is de heilige schrift de reine waarheid? Jo, dan alles wat door Benne van Christus verheer gezegd worden is, dat is ganz krijg zou erveld worden. En hier is het Matthäus Kapitel 26. En ik lees mij gewoon een beetje meer als wat ongegeeft is, zodat je beter verstaan kan van wat het reden deed. Dan zegt Jezus te de Heer, sind je met zebels en schnappels gekomen met de griepe, als wann je dort met een reiber te donen hebben? Ik heb ja een dag na de anderen im Tempel gezeten en geleerd, en die hebben mij niet vastgenomen. Aber dit passiert alle, dat zich dat zo erfellen zal, als de profeten geschreven hebben. En dan leidde de jinger aan im Steg en zag dat zij daarvan kwamen. Dit weer als Jezus wordt vastgenomen. In Jeroen Eier dat passiert heeft, had Petrus ook de andere jinger versproken, dat zij weer reed met Jezus toop wat hem dood neem te wonen. Jezus had aan jou gezegd, dat zij worden aan Allah verloten. En dat tweede schriftstuk wat hier wordt ongeheft, wordt waar en liep het mij lezen als bloos dem einen vers. Dit is na dem, dat Jezus is abgestoonen van dood, en dan zijn er 2 mannen, die zijn op een weg, en die zijn ganz betriebt. Wil zij houden er hoop niet op deze Jezus gelegd, dat dat wordt er heiland zijn. Dit wordt de gezalfde zijn. En nu wordt hij gekritzigd worden,
1: die wie gestorven, die wie begroefd worden. En nu hebben wat früh Menschen gesagt, zij hebben diesem Jesus gesehen, dat hij leeft. Lukas Kapitel 24, Vers 25. Dann seht ihr dann, wo dit dünnt stamp hat genoren dort so lang, dort alle te leven, wat de Propheti gered hebben. Muss Christus dit nicht alle lieden, en dan in seine Herrlichkeiten angonen? En hij funk van Moses in al de Propheti ihre Schriften an, en leed an dort uit, wat van hem gesagt wird. In zij keime dich bad dort darb, wo zij hand jenje, en hij deed zo als wann hij wiedergonen wil. Aber zij werden dringend en terughouden, en zeide hij zal bijanblieven wils dat wil oven worden. En door wir al nicht veel vandaag gebleven. Dan jenk hij nen bijan te blijven. En als hij met aantoop om der soort, neem hij dat brood, dankt ervoor, brugt dat en geef aan dat. Dan jenk je aan de uwe op, en ze kende aan, en hij verschwonk ver aan. Also, Jezus brugt ook de schriften van dat oude testament, tem deze man wiese, dat hij is, wie hij zegt dat hij is. En Jezus fangt aan met Moses, wat hij geschreven heeft. Dat er wordt een grote profeet komen, die wordt ze zijn als Moses weer. Dat is in 5. Mose, Kapitel 18. Daar zegt Moses, in de landen waar je in aangonen worden, doen de mensen werkelijk, der ik tegen zei, wat nog eenmaal worden wordt, en van de juiste forschen, aber der Herr jün Gott laat jün zo nicht doen. De Herr jün Gott wordt jün van mank jüne lied, einen profeet, sondern als exi jewe, horcht no dem. Also Moses wist al, dat een radar komen deid. En Moses wie een profeet, en Gott redt met hem.

is, als hij dem heiland van dood opwerk en bij zich ter rechterhand den hechsten ehrenplatz am Himmel geef. Hoog over alle macht en gewalt en alle kracht en herrschaften, die door genannt worden kunnen in deze wereld. Oder en die danach kent. Wil je dat vernemen wat ik lees deed? Paulus beet dat God zijn geest wordt ons inzicht geven. En God zijn woord, zodat we dat begrepen worden kunnen. En dit is dezelfde geest wat ons wijsheid geven deed, als die wat Jezus van dood heeft opgewaakt. God is alwetend. Aber hij is ook onbegrijpelijk. Aber dat wordt meer brukken als onze enige wijsheid te verstaan wat God wil gaan wie weten zullen. Van zichzelf ook waar we leven zullen. En dan is er nog een schriftstuk ongegeven in Jacobus kapitel 1, vers 5. Wanneer dat bij irgendwem van jullie aan wijsheid veelt, dan zal je God dan ook vragen. Wils God iedereen geeft en keinem schelt, wordt aan de wijsheid gegeven worden. Wie zal er niet nur voorzeiger gaan? Oder naar irgend zonen, wat wie niet weten wo die ihre Bescheidungen van komen. Die keinig zal die zonder staat en zinnen deel. Hij wie en je zal dat keinig. En hij houdt ook Gott zijn geest. Aber hij deed niet wat Gott van hem verlangen deed. En dan verleidt Gott zijn geest aan. En hij wist dat niet meer. En als hij zich dan eenmaal zijn angsten deed, dan wil hij met wem reden, die met de doden reden deed. Zo'n mensen weer dan ram, en zo wie het ik weet zijn zo'n mensen van jou ook nog ram, want ik die ook niet kamen daar. Aber zo'n zelf wie niet doen, dat is niet voor ons. Wie hebben Jezus, en wie hebben de Bibel, dat oude ook dat nieuwe Testament. Amen.

Hallo, Tanja. Ik kon me al kruid voorstellen, wil je smaak zetten en rood zijn te horen. Ja, dat is immer spannend om je schicht zu ons te horen. Bestimmt zijn het vele Tanja wat er niet te horen. Aber vele Tanja zijn het ook goed. Aber dat is kruiden dünnt. Wichtig ist, dass wir nu alle Typ Säden in die Schicht heuschen. Ich will nu in Epheser vorher der 28. Vers lesen. Da steht dazu,

Tjenja vrogen met zakken bestrijd. Een plotitsche program van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zawadstje. En dit is een program voor zetje op drie vrogen en te gronden

Wat van voren hadst u van die opwassen deitst? Wat hast u van een geleerd? Wat van zegen hast u gewaast? Oder vielleicht zijn er dingen wat u wisch luistert vergeten? Welkom te de Evangelische Boodschaft radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat u van jou harchen deist. Ik zie dankbaar dat God haft de plan voor familie, voor voren, voor mama, voor kinder. En dat is een gouda plan. Vandaar waar we besonders voraus bekijken, waar we zijn God zien plon van voren, en we willen een boodschap hebben van knalschmet van Mexico, kraak aan den zegen wat we kunnen wiedergeven te onze kinder, als een voren. Ik zie dankbaar dat u hier bent, voor Emma die bent, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, Verenigde Staten, Canada, Duitsland, dank schijnt voor hier zijn. Gettliche voraus zijn zoveel wit, en we zijn dankbaar dat God haftet en je zegt dat jeder einer kon er einer voor de hand. Ver wie in de boodschap nemen gaan, werden we nog top beten. Himmelsche voor, wie komt van jou, die we danken die voor de dag, wie danken die voor de gelegenheid van deel op dit radioprogramma die woord met te deelen. Ik dank die voor al de gettliche voorraad. Mocht u ent zegenen, ent helpen, ent moed geven, besonders worden er de kinder optraken en den zegen wat die wiedergeven doen. Himmelsche Vader, ik bete dit programma mocht dienrecht bieden en die nomen wordt verheerlijkt zijn en mensen worden die kicken als een himmelsche Vader wat eind werkelijk een grote lijf heeft. Ik dank die voor dit Jezus en ik bete het in die nomen. Amen. Zo, nu hebben we leid en dan nodig leid de boodschap van Kanaal Schmidt den zegen wat we wiedergeven aan onze kinder als voorraad.

Ik verafscheid me van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar staat in Kampo 22 Blomen Uurt, zondag zo morgens klok 9, zondag schuld in klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de oefenversammlung. Onze onschrift S-Box 248, wacht hem ook Chihuahua, Mexico 31500.

det är med att basta för sina kringar väl. Vi väljer dit då för ere en anbeder. Halp ons zich doorheen, want we verzeker die trouw te zijn. Doorheen wil we ver die in de mensen om ons wandelen en van die zeggen. We bidden ook waar voor al onze leven toe hier is, die dit programma gehoord hebben. We bidden dit aan Jezus' naam. Amen.

andere programma's en alle app-cd's te hebben. Een cd met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 692. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 692.

Wanneer deze programma te zijn zendt, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zendung Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zendung hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van deel is uit Matthäus 9, 4 bezaas, hoe dat zegt. Voor de slechte te zijn, die zijn die zinden verjeefd ouder te zijn, sto op en go. Ober jen te wezen dat de menschen zijn hier bij ihr de kracht heeft zinden te verjeven, zegt Jezus te den je leemden, sto op, neem dien bad en go naar huis. De vrouw, voor de slechte te zijn, die zijn de zinden verjeefd ouder te zijn, sto op en go, is een zeer interessante vrouw. Dort weer de vrouw wat Jezus de schriftje leerde vroeg. Eine is dus de andere. Voor ons mensen zijn beide niet mogelijk. Dort is leicht dat ze weer zeien. Ober die volbrengen is voor China van ons mogelijk. Voor Jezus ober weer dat mogelijk. Also, wat voor mensen onmogelijk is, is voor dem Herrn mogelijk. Hij bewijst dat als hij den gelähmden heilt. Jezus zijn weer hebben kracht. Dort wird durch seine Wirt, dort den Gelähmten geheilt wird. Dit wird nicht das einzige Mal, was sonst passiert. Dort passiert wahre und wahre Mal. Dort passiert, dass Bartimäus bei seinem Weg brachern deid. Als er hier, dass Jesus kommen deid, raubt er am. Jesus mag dort und leid Bartimäus noch am kommen. Als Bartimäus sein Verlangen ausgesprochen hat, seht Jesus zu am. Go, du bist durch deinen Glauben geheilt. En voor ze besteed, kan hij zijnen. Dat wie een daunt als de menschen die nu aantijmen dauw voor de stam, loom of de lepra wieren, voor Jezus wie een nust aanmeilig. Hij huilde aan Allah. Zogar van de dood alweer genomen had, bracht hij de terug te leven. Dat is wieveel kracht zijn weer hebben. En denzelfde een weg waar hij de menschen ihre kerpers huilt, zo huilde hij ook ihre zuilen. En die paar stunden, wo hij bij de taxcollector Zacchaeus onder hem dak weer, ändert hij am gans. Hij ändert am van een onoprechte schwindler, te zonen die de arme mildjeverig weer. Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaar, en voor alle eeuwigheid is op eerens boer. Hij is vandaar nog dezelfde heiland. Hij helpt en huilt vandaar nog in wonderbare wee. Door zijn boek wat hij kan helpen. De schrijver zegt dat hij dat in zijn jugendjaren zelfs ervoren heeft dat de haar werkelijk helpen en huilen deed. Hij zegt dat hij een entzinding in hals gekregen had, waar de dokters aan gezegd hadden dat hij niemals ware predigen moet kennen en zal zich naar andere arbeid zeken. Hij wordt matten om zieden traken wanneer hij leven blijven wil. Hij zegt hij hield op en niemals op met predigen en je weinig predigt hij 2 maal am dag en veelmals 3, 5 oder sogar 5 Mal am Sonntag. Nach viel Jahren predigen, checkt er träg in Westneve, dass Jesus dort hat für allmählich gemerkt. Er hat seine Seele geheilt und auch sein Körper. Wann wir am nicht vertrauen, dann bin wir seine Hänge, aber wann wir am irren und vertrauen, dann tja wir seine Macht erfahren. Nimm seine Wirt mit vollem Vertrauen an, wenn er sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Wann dort so ist, en dat is zo. Is er dan irgendwat womit u hem niet vertrouwen kost? Voor de Heren is onbedingt niets onmogelijk. Vertrouw hem van deel met alles, zogar met dat wat voor die onmogelijk laat.

Paulus in Brief aan de Philippa. Philippa kapitel 1. Paulus en Timotheus, Christus Jezus in je deina, schreven naar alle heilige en Christus Jezus en Philippi, en ook naar de gemeendeleiter en diakonen. Mocht God ons voeren en Jezus Christus ons haar, je in genood en vrede schenken. Ik dank mijn God wanneer ik aan je denk. En wanneer ik voor je alle bid, bid ik voor je met vrede, wil je om evangelium deelnemen, van eerste dag aan, bad van deel. Ik heb door een goede hoopning dat die dat goede woord in jund angefangen heeft, die wordt het ook voor ich maken, bad aan Jezus Christus zijn dag. Wils ik jund am hoort heb, is het ganz recht van mij, zo van jund te denken. Of ik entscheiden sie, oder zest wo für dat evangelium strijd en ensto, je hebben aandeel aan die genood die mij geschanken is. God weet wo zij ik mij der Jezus Christus van ganzem hoort naar jund alle bangen doe. Mijn gebed is dat je daardurch, dat je goed zijn, am nog immer beter tjanen en verstonen mochten. Daardurch zal je vaststellen leren wat het allerbeste is, dat je aan Jezus Christus in je dag rein en schuldvrij zijn. Je leven wordt vol zijn met rechtet en goede tonen, dat der Jezus Christus tjemt, en daardurch wordt God je eert en je looft. Bruder, dit zal je weten, wat ik daar gemerkt heb, haft met je helpen dat evangelium te verbreiden. Daardurch is allen im Regierungspalast en ook andere dort klar geworden, dat ik wie ein Christus ende se tjeden sie. In derch meie Gefangenschaft haben de meeste Bräuder im Haaren, meier Mautje tschreien Gott sin Wut noch driester en furchtloser te predigen. Wann het ook so is, dat einige Christus uit Aufganst en Striedsucht predigen, so dünnen andere dat doch uit gode Meining. Sie rechnen Jesus wirklich viel, will sie weiten, dat ik hier sie für het Evangelium enterstonen. Jane, die Christus mei uit Aufganst aus uit reinen Drief predigen, meinen sie wollen mit der Gefangenschaft nach Schwander merken. Aber wat is daran? Of dat nu uit einem Abbrechen oder Anabbrechen Grund kommt, dat wichtigste is, dat Christus an ja alle Umständen gepredigt wird. In dorto frei ik mi, en wo mi ook wieder freien. Ik weet dat dat wat mij passiert is, der jene gebeden en der de hulp van Jezus Christus zien jest, mij te gouden deinen wordt. Ik hoop en reken op eerens damit, dat ik op keinem weg word te schoon worden. Ganz klar en open en te allen tijd zal Christus in mijnem charpa verherrlicht worden, ganz jelik, of der leven blijven oder sterven. Dat is zo, wils Christus mijn leven is, en sterven is voor mij gewen. Wanneer ik hier nog am leven blijf, meint dat voor mij hier nog fruchtbare arbeid. Daarwegen weet ik niet wat ik wählen zal. Mij trägt dat zeer naar bed zien. Ik heb last afscheid te nemen en bij Christus te zijn, wat daar weet beter wordt zijn. Overwegen jünd is het nog neiger dat ik am leven blijf. En wils ik daarvan overzeugd zijn, weet ik dat ik bij jünd blijven woor. Ik wil methelpen, jene vrede am geloven wassen te loten. So woor je Christus Jezus nach Jirata loven, wann ik war an o jünd kom. Seid bloß doa no, dat jün wandel met Christus in Evangelium stemt. Of ik dan hankom oder weich blief, ik wil van jünd hieren, dat je am jäst jelig gesonnen sind, en dat je met ans taub für den Glauben vom Evangelium kämpfen dönen. En lot jünd ab keinem weich van dei Ängsten, der jä in jünd sind. Für dei bedietet Verdammnis, für jünd aber bedietet Seligkeit, en dat is van God. Jünd is het am Christus sind halen geschanken, nicht mehr an te geleiven, aber ook voor am te lieden. De Kampf, den je haben, is dezelfde wat je an mij gezeinen haben, en ook nu van mij hieren.

0: klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Een schönen Gruß, liebe Herren. Willkommen hier zu dieser halben Stunde mit einer guten Nachricht ab Plotik. Ich ziehe Adolf Enz. Wenn man sich befriedt, dann lehrt man sich mit dem Wort Natur zu leben. Und da rubbelt sich dort manchmal, weil der eine ist ganz anders als der andere. Und jeder bringt seine Gewohnheiten mit, und die stimmen lang nicht immer taub. Einige kommen dann auch ganz schön in ein, met zich en ihre problemen. Ja, zo'n mensen kan het verstaan. Als ik ook nog help zacht om bij dat klaar te komen in mijn eigen, los ik ook immer waar dat goede beetje doorheen. En een van deze beetje, wie een goede roodje heeft. Dat wie zo. Man zal moel meerdere goede dingen van zijn partner opschrijven en door een deentje. Dat is een goede eivung. Al maar bloos zeilig helpt einem dort. Wil ze schlechte dingen draaien veel leichter in onze kop. En wat wie denkt je, dat heeft je dan een aanzoek zonne je feile, als dat is wat wie in je danken beweeren. In Psalm 50 wordt wie opgefordert, God te danken. Dat heet dan dat wie goudet van God denkt je in zijn seele. Aber bestemd is hier meer gemeint, als bloos eine eivung voor ons. Dort wird Dieter Frans uns dann am nächsten Leid in seine Predigt klarmachen. Dort Leid wird hier nur Tiemtheit, alles ist uns bloß geliebt.

In Vers 15 van Psalm 50 zegt God ons, dat wie am in onze nood aanroepen zullen en hij ons helpen wordt. Daarvan heeft dat genoeg Geschichten te vertellen. Eine ganz besondere daarvan is die van John Newton. Hij leeft van 1725 tot 1807. Toe eerst leeft hij een zeer verloren leven. Hij ging onder de sklavenhandler, aldoor waar mensen gekocht en verkocht worden. Deze sklaven worden van Afrika met een schip geholt. John wordt kapitein van zo einem schip. Zijn schip kwam in een grote storm, zodat hij niet dacht dat hij door met hem leven uitkomen wil. En deze nood schreef hij te God om help. En God bewoord hem. Dat bewerkt dat hij te inzicht kwam in zijn leven God overgaf. Hij ändert niet meer zijn leven, hij kämpft wieder ook jegen deze sklavenhandel. Als hij dan al oud weer, dacht hij over zijn leven nog en staand hoe wunderbar God in je grepen had. Dan schreef hij een lied wat zeer beleefd geworden is. Dat heet, O God is je nood zo wunderbar. Dit lied is ook in vele andere spraken overzet worden, sogar in Plattisch. En dat wil we nu horen om dit programma af te sluiten. Henk Nevelt wordt ons tot zingen.

0: Du hast eingeschaut nach das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wenn du allgemein eingeschaut hast in das Programm, dann wirst du all gemerkt haben, wo klar das Heil hier in diesem Hebräerbrief wahrgeholt dargestellt wird. Ich glaube, du hast kein Thema im Neuen Testament, wo da so viel über geschrieben ist, als über das Heil in Christus, nämlich wo Jesus am Kreuz sein Blut vergoss für unsere Sünden schuld und dann, was wir zu tun haben, um das Heil anzunehmen. Wir seien dort immer und immer, dort jeder Mensch mit persönlich Stellung nehmen und entscheiden, ob er dort will annehmen und für alle Ewigkeit geraten sein oder dort aufsehen und dann für alle Ewigkeit verloren gehen. Und das von der erste Programm, wo wir seien, wo gefährlich dort ist, zu weiten, dass Jesus sein Opfer am Kreuz dort einzige Opfer ist, wodurch wir können geraten werden und dann dort vorbeigehen und proben mit unseren eigenen Worten oder durch den Gesetz geraten werden. Ich lade dich nun weiter an, nur das Programm zu hören, um zu sagen, was du mit Staunen tun, von deiner Sündenschuld geraten werden. Und auch, wo gefährlich dort ist, dort Heil aufzusehen und was dort passiert, mit so einem Menschen, wo dort Heil aufsehen dürfen. Herr, ich danke dir weiter für dein Wort und bete du, dein Wort muss klar aufdeichen für jede Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Mädchen, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, von da kommen wir zurück nach der 10. Kapitel in den Hebräerbrief. En ik wil vandaag eindelijk een beetje teruggaan naar de 26e vers. Ik weet wie weer een nacht en weer aan de tekst dat vergeet moet, maar dit is zo wichtig. En we kunnen bloos een van de wichtigste waarheden bekijken, en daar zijn zoveel wunderschöne dingen die hier zijn, dat ik teruggaan wil en proberen wenst een van die te bekijken. Nu, de 26e vers is zo dat eenem de harte bijstonden maakt, dat is een vers om engsten en meer weg. En dag is het een warning. Zeg maar, dat is een van de meerdere je voortekens die God je heeft haft wegen verachten. Meer zo dat dit een vers is den we meer betonen zullen als we doen. Ik wil den hier nu waarde lezen, Hebreeën 10, 26. Dan waren we moedwillens zijn je, nadem dat we de erkentnis van de waarheid gekregen hebben, blijft door geen opfer verzind. Dat is een schrattelijke ding in dem leven je God zijn hang te volle, vriend. Ik ha dat al voorheer gezegd, aber wada. Zij wat Simon Peter zegt in 2 Petrus, 2 kapitel 21 vers. Dan dat wordt beter zijn gewaast, wann ze niemals hoorde de volle erkentnis gehoord van dem wachte gerechtigheid, dan nadem dat ze dat hoorde, en volle je wist, en dan weg te draaien van dat heilige gebod dat aan je geeft weer. Nu, dit is een warning den hij tot de Hebreeën levende geeft, wils veel van die gingen naar eigen om tempel, en een je deden naar ze goeie door opverhaan nemen. Die deden zo als van ze naar onje dat Mozes gezaad werden, en indem dat ze dat deden, zeiden ze door met dat Jezus zijn opver geen ware mening had van aan. De Mozes-opfer wezen naar Jezus aan, en die weeren en Jezus erveld, nu dat hij je komen weer. Wat voor her en je boot weer, dat heet dat ze opfer brengen zullen, weer nu zin, wils Jezus houdt dat nu erveld, wat de opfer aan die deden. Also weer dat werkelijk zin, de opfer nog langer te brengen. Wat er door met zeiden ze, dat ze Jezus in opfer niet aannemen. Dat we zo als van Jezus gar niet gekomen weer. Als we weer voor hem met de opfer wie een schrattelijke ding. Wil ze nog immer naar de tempel opfer checken en de ceremonie aanholen, deden ze Jezus gans aan het ziet zaten. Over de tempel opfer weer een nieuw weg. Voor immer. De kunnen niet naar de tempel opfer checken en gaan en denken dat er een zind, dan wordt toegedacht zijn. Dat weer niet meer zo. Also, wann sie noch abverbrachte, dann lädt dort bloß eine Sünde mehr ab an. En voor hier weer de hoge priester door eenmaal om jaar en dat allerheiligste en dan je gaan met een bloot apfel voor onbewuste zin. Over de gardien weer nu twee jaar eten. Als het taal dat ook niet meer. De schrift is zeer klaar en wordt het zacht tot den, die den gerechtigheidsweg geheerd ha, en dan dat ons ziet schuwen en God zien zijn of zeer. Hebreeën 10, 27 zegt, dat is dan over een furchtbare lure, nou je recht en vredende vier, dat de fiend aanbrengen wordt. Een vriend, dat is een schraadelijke denk. Zoals ik zei, dat is wat dat eenem zijn hoor, mokken te boy stonen. Nu, ik wil hier nog wat anders betonen. Wanneer hij zegt dat wanneer we moedwillens zijn je, meent dat eindelijk dat die met er welle teruggonen naar de apfers en de olivier. Dat meent niet dat zij die zin aangegonen ha, die niet kan verjeefd worden, leven is dat een zin van je eigen stand, je eigen God zijn woord. En God naant dat moedwillen je eigen stand. God heeft al dat gezetzelijke in het Oude Testament weggenomen en terug naar dat te gonen is je eigen stand. Door is geen ander apfel verzind, buiten Jezus Christus zijn apfel op een kriets voor de ganse wereld er zind. Zeg maar, door is nu zes nust als bloos Jezus in zijn kriets en dan dat opstonen van dood. Hij wordt niemals waarder sterven, dat is niet nodig, dat hij zal. En zo, dat niet aan te nemen, is moedwillen jij in stand, jij in Jezus Christus en God. Nu heeft hij hier een gelijkenis. Hij zegt en Hebreeën 10, kapitel 28 en 29 vers, wer immer nicht op Moses in je boete acht geeft, sterf on je twee oder drie erzeichnis. Hoeveel eure stroof, meen je, wordt die verdienen die God zijn zin on je de feit trompelt en dat testament bloot dat woont in je heiligd weer, als je weinlijk het held en dem je nodens juist beledigd? Nu, dit is een furchtbare denk. Dat hij hiervan reden deed. Zij wat hij zegt, der woont hij geheiligd weer. Nu dit reed van Jezus zijn bloot. En zij maar, Jezus is de Godeszoon. Zij doen van frische, dem Godeszoon kritie. Dat meent, dat zij Jezus zijn dood op een kriets en zijn opstonen zo aanzien, als niet genoeg die zin eenmaal voor allemaal weg te nemen. Door met zijn zonen dat Jezus zijn bloot wordt is, dat zij verachten. En een andere waarje zegt, dat verrecht, zo'n te weten, brengt een verantwoordelijkheid met zich. En nu zegt hij verder, wat, dat zeer wichtig en opvallend is. Daar is de vers. Dan we kennen dem, die gezegd heeft, de raag geheert mij. Ik word terugtolen. En verder, de Heer wordt zijn volk, rechte. Vriend, God wordt rechte. Hij is de koninklijke heerser over de wereld al. En du en ik worden matte ver am stonen. Jezus zei dat wer am of zijn deed en zijn weer niet aannemen wordt, had wem de am rechte wordt. 1 Petrus 4, 17 en 18. Dan de tijd is hier dat je recht mat met God zijn volk aanvangen. En wanneer dat een ans aanvangt, wat wordt dat voor een eng zinne, voor den die God zijn evangelium niet gehoorzaam zijn? In een dardigste vers. Dat is een schraadelijke denk, en dem leven je God zijn hang te volgen. Nu dat is een zeer interessante vers, en we zullen door een beetje tijd vernemen. Mij is zo dat is ook voor Christen, krijgt ze goed als voor de aanbetierde. Wils dat is een schraadelijke denk, en dem leven je God zijn hang te volgen, en niet in een rechte verwantschaft met dem Herr Jezus te zenden. Dem Herr zijn hand kan schwor op aan zenden, oder die kan op aan zenden vergoots. De priester Ezra deed God zijn hand op aan ervoren vergoots, en Ezra dat zevende kapitel, de negende vers, dan in den eerste dag en den eerste monat vonk Ezra aan van Babylon weg te reizen, en aan den eerste dag en den vijfde monat kwam hij naar Jeruzalem, naar zijn God zijn goede hand op aan. Hier weer God zijn hand op een mens vergoots, en hij wil ook hierin zijn hand op ons. half a goats. Wils manchmal dat hij zijn hand ook schwor, op ans leier verstroof. Ik had dat ervoren, jo. En du hast vielleicht ook. Doft ze dan den 34. Psalm, de vierde vers, dan dag en nacht, wie die hand schwor op mij. Mijn zoft wordt no dat dreiget vom Sommer gewandelt, Seela. Wat passiert da? Jo, Gott deed doft strofe. Doft had je proud zijn zin te versterken, aber Gott bracht dat hem opne, zodat hij daarmee handelen moest. En jo, hij deed dat betjane. Zo moet dat ook manchmal met ansennen. Nu doft weer Gott zijn kind, hij weer Gott zijn man. Wat deed Gott? Gott deed am beleren, oder ene kan zeggen, Gott deed am schachten. Aber Gott zijn hand op ans verstroof, is ganz wat anders als Gott zijn hand op ans voor je recht. Hij redt hier van raag even. Hij deed niet raag even bloos oorlijk te zijn even wem, oder trots zich, oder oorlijk te zijn. Aber Gott woord de zin rechten. En dat is wat we in deze tijd ook betonen zullen. Daar is een raag kuffel, zoals de schrift dat noemt, 75e psalm, de 8e vers, dan daar is een kuffel en de Heer gaat zijn hand, en de wien is rood. Dat is vol van dat en je redet, en hij jet dat uit. Over al die godloze appeerd worden dat grondzap, daarvan uitbrengen en dat drinken. Zeg maar, de psalmist, zoals ook de profeten reden van in de gerechtheid, als de tijd dat komt van dat oien is kuffel, wordt val zijn. En dat is nu al wat hem afvallen. Is mij zo? God is niet bozig dat u te jeten. Hij is zeer geduldig en is niet wellig dat iemand weer zal verloren gaan. Maar met de tijd is dat kuffel val. En dan komt je recht. En jo, dat is zeer beter. Dat kuffel van God zijn recht is in jeder ene die God zijn zin onder de feit getrampeld heeft en heeft dat bloot. Dich woont hij je heiligt weer als je meen on je zinne en heeft hem heilige juist in zijn arbeid beledigd. Mijn vriend, wanneer du dat verachten deest, wat Jezus voor die op een kruis gedaan heeft, dan is er zes nust voor die in de toekomst als bloos God zijn recht. En dat, mijn vriend wordt een schraatlige denkzinnen. Daar is geen hoopning verzoend. En dat is ook de warning die de schrijver tot deze Hebreeuwse levende zegt. Onder dat je zaad, kunnen ze ergens wanneer en afverbrengen. Maar ze kunnen dat nu niet meer doen. Nu moesten ze naar de Heer Jezus komen. Zoals wie ook moeten.

32 vers. O bedenkt aan de fijne tijden en de je, nadem dat je tom lichtje komen weeren, en groot het streven en lieden uithilde. Nu, ik neem aan dat de Hebreeën, te wem des briefje schreven via, waar de geboren weeren. Door is zijn geen vraag en dem schreven zijn denken of die betiert weeren of niet. Hij schreef toe aan als betierde en waar dan meer zo dat weer Paulus. Nu de 33 en 34ste vers. Aan ene hand wordt jun tom spektakel gebruikt en beleidjungen en lieden, en aan de andere hand neem je aandeel met zonen den dat zo jink. Dan je hadden ze goa metlied met zonen die vastgebongen weren, en later jun dat met vrede gevallen, van jun haben goot weggenomen wordt, wie ze en jun zelfs wisten dat je hem himmel en beteret en blijven het haben goot hebben. Dat het hier reed van zonen die vastgenomen weren, dat kun je dem Paulus menen. En de Christen en Jeruzalem verloren vaken ook. Er hebben goed, bloos wil ze Christen weren. En andere worden hem gevangenis gestopt. Hij reed hier van hebben goed. Dat is zo dat ons jede dag veelt om leven te blijven. En ze hadden medelijden met de apostel Paulus. Dat reed dan ook daarvan dat de levende en betere en blijvende hebben goed in hemel houden. En hij helpt aan denken hoe wichtig er geloven en er geduld is in zo'n tijden. Daar zijn nu ook zo'n en gewisse steden in de wereld, waar datzelfde passiert, en ja, dat deed wij, want ons alles wordt weggenomen, wils wie ons betiert ha. En wat kan een zaaie zo'n motto te spreken? O befriend, je ha wat veel betert, dat voor junt im hemel weggelegd is. En God wordt junt ook met de tijd dat jewe dat junt veelt, voor hem te leven in deze wereld. En zo zegt hij nu ook te ons, 35 vers, daarom smiet jun vertrouwen niet weg, dan dat haft grote beloning. Smiet jun vertrouwen niet weg, dat is zeer wichtig. Dat is nog een weg te zeggen, dat we ons toe vertrouwen vasthouden zullen, ohne te twijfelen of wankelmietig te zijn. Nu hij jeet nog wieder, 36 vers, dan junt veelt nog doorhoofd, zodat wanneer je God zien welle je doen ha, je dat verspreken kreeg. En je kun dit ook even zaten als geduld. En wie weet dat triepsel brengt geduld, zoals Paulus zegt door schrift. Geduld en geloven zijn immer toop en een schrift. Geloven en triepsel is nedig. En wie zullen dan geduldig luren voor God zien ervellen van zijn verspreken. Nu de 37ste vers. Dan nog een klein stootje, en dan wordt die komen zal, en wordt niet zien me. Ik hier zo vaak een mensen zei, wanneer we een mol woer zijn topje was, en dan uit de neen gonnen, dat ze mij dat nächste mol zenen worden, wanneer de Heer niet zien me wordt. Dat heet wanneer de Heer luren wordt met komen. Ik had dan vaak een gewonderd of dat goed is, dem weich te denken. Wils ik zei die, wanneer de tijd komt, wordt hij niet zien me. Ik ha ook de jaren mensen getroffen, die dan zo reden als wanneer de Heer zijn komen abgeschoven heeft. Aber nee, hij heeft dat ook niet gedaan. Zoals mijn vriend ziet, hij heeft dat op zijn kalender doorgeschreven, wanneer hij komen wordt. En du vraagt wanneer hij is dat? Ik weet dat niet. Hij heeft mij niet zijn kalender gewezen. Daar zijn schijnt nog Amazonen gewaas die zo denken dat ze uitgegrabbeld hebben, wanneer Jezus terugkomen wordt en de entrekking. Vriend, ik kan je niet neef zeggen dat zij dat niet uitgerabbeld hebben. Laat je niet verleiden van zonen. Jezus heeft ons niet weten laten wanneer hij terugkomt en hij wordt ook geen weten laten wanneer dat wordt zijn. Wat Jezus toe ons gezegd heeft, is dat we zullen ons beschaafden met zijn arbeid, maar hij komt. We zullen trouw zijn to hem, wat hij komt. En wanneer zijn tijd gekomen is, dan wordt hij komen. Als we kleine dingen weer, speelt we manchmal wat we versterken en zeker naande. Eén wat zijn ogen toe houden,

Hebreeën, dat tiende kapitel, de achtendertigste vers. Oba, mijn gerechte wordt in zijn geloven leven, en wanneer terug trekt, aan dem wordt mijn ziel niet in je volle haar. Dit is van dat profetische boek Habakkuk genomen, dat tweede kapitel en de derde en vierde vers. En dit is een zeer wichtige vers. Ik wou hier nu niet in diepe door en ingaan, wil ik woord dat doen, wanneer we in dat Habakkuk boek studeren worden. Maar daar zijn drie steden im Nieuwe Testament, waar dat boek stevelijk gegeven wordt, zoals dat in dat Habakkuk boek is. En dat is in Rema, en dan in Galata, en dan je ook hier in dit Hebreeën boek. En wat interessant is, is dat de betoning in ieder een van deze drie schriftsteden im Nieuwe Testament is een beetje anders als in de andere. En in Rema brief is de betoning op de gerechte. Dat is de gerechte die in zijn geloven leven zal. En dat is zo als God in zijn gerecht maakt. En dat is door de betoning. En dan in Galaten is de betoning op dat leven. Dat heet de gerechte zal leven in zijn geloven. Dat zal een gelovensleven zijn. Zijn leven zal bewijzen dat hij geloven heeft. En dan hier in Hebreeën is de betoning daarop dat de gerechte zal in zijn geloven leven. De ganse betoning is op den geloven. En dat is bewezen in dem dat de schrijver van hier nu dat elfde kapitel jet en neemt een ganse lange kapitel van den geloven te reden. En nu reed hij hier ook van terugtrekken in des 38ste vers. Wie haar ihre mol van dem levende God gereed hier. Des brief reed van een levende vertreder die te God zijn rechte hand is, en dat het de nemelje Christus is, die door in Jeruzalem op dat schrieds sterf, en de treedtjeem van den dood. De betoning is op zijn opstonden van dood. En zentemol wie een levende heiland haar, die door te God zijn rechte hand zet, en dat door voor ons aanstonden, dan zal wie dich den geloven leven. Ik had dem Herr Jezus niet met mijn ogen to God zijn rechte hand gezien. Ober dich den geloven weet ik dat hij daar is, wils wie haar den bericht davon en God zijn woord, zeg maar. En zeg maar, ons geloven is niet een ramhupse en diestere, oder ramgrople en diestere. Ons geloven ruht op wat dat zo je wes is, als eriend wat kan zijn, God zijn woord. En God zelfs heeft gezegd, dat zijn woord voor immer bestedigt is im Himmel. Jezus wandelt op deze eerd, en door weer veel die am zagen en hierde, en ze gaan nu zijn opstonden van dood, zagen en hierde veel, als hij zich van aanzijnde leidt en toe aanreed. En die haar ons een berichtje geeft in de Bijbel. En jo, ons geloven is op God zijn woordje boet, vriend. Dat is, of du en God leeft of niet, en of du de werkelijkheid van de Heer Jezus Christus hast in dien leven. De gerechte zal door zijn geloven leven. Hij redt hier dan ook van terugtrekken. Dat woord dat doorgebruikt wordt, is een woord dat meent de zeilen op een schep door te nemen. De Christ is zo als een die op een schep voort, en zolang als de zeilen op zijn, bloos de wind dat schep de lengte. Ober wanneer die zeilen doorgenomen worden, dan is dat geen verwoord. Mensen zijn manchmal moedloos, en wanneer dat zo is met een Christ, dan jeet hij niet verwoord im geloven. Oder wanneer hij erlaubt dat trubbel aan trig hält. Nee, en daar is de vers. Ober wie zijn niet zonen, die trig trekken en verdampt worden, ober die im geloven ihre zeilen behouden. De ganze idee hier is dat we moeten verwoord kunnen. Door worden trubbel zijn, door worden zware tijden komen, dat is zo als dit leven is. En dat is bijzonder zo wanneer we Christen zijn. Wils de welt is geen vriend aan Christen. De welt wordt ons hossen wanneer we voor Jezus Christus stonen en ons dag voor dag leven. De zoten is ons vriend. De wordt alles proeven wat hij kan, ons tom stolperen te brengen, ober God zij dank. Die in ons is gerater, en heeft

veel meer macht als die in de wereld is. Ik ken een deel Christen die ego gramzooien en slemmen. Dit is niet de paus en dat is niet de paus. O vriend, wanneer God voor ons is, wer kan dan jegen ons zijn? Keine kan bestaan jegen ons. Dit ganze poort hier en dit laatste poort in Hebreeën schreeuwt verwoots, verwoots. Wel we dat dan opnemen en in waarheid verwoots gaan voor de Heer ons God. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese Tom Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons Redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundje programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Tin has a yearmul on mitraka. Flesh not on your understood. It ook en understood plus en onder tus nena. Van dover uit hun eerste vertalen van Tina. Deutrok aan met haar familie. O, endlich komen de grote auto's vollgepakt met schoops en met alle soorten dash aan stolen. Nu worden ze voets uitpakken. O, dat huisje val en ze. Jeder had zijn ene stoof. Ook Tina wordt er ook ene stoof hebben. En dat venster. O, dat was een grote. En wat ze door zag. Dan bleven ze. Dat weer schoon. Nog nie im Leven had ze zo de spie aan een woeter erleefd. Dat zag zo stroom. En de hoofd weer zo groot. Aber om basten geval er een ganse familie. De kamin en een verste stoof. Daar weer zo er schoon. Dat weer zo warm aan dem. En als ze zo ovenst alles uitgepakt hadden, zaten ze zich met de ganse familie voor de kamin.

de papa wordt gans eerens en zegt, Tinja, als eerste moet ik mijn zoon nu wat bereden. Het vreemd mij ook zo, dat we zo dus bij aan een water leven worden. Maar ooit wil het zoon nu gezegd hebben, niemals durf je alleen aan water gaan. Dat is zo gevaarlijk. En echt, mama, we zijn zo'n zo goed en we willen niet dat zoon wat slecht passiert. En wanneer je in een water willen, moet je aan zijn komen. En wanneer we bloos voor het tijd hebben, dan willen we met hun ook doorheen gaan. We willen ons bij mij veel spazieren te gaan rond dit schone water. Jo, de Tinja, die slaakt de armen in kop. Jo, dit worden ze inhullen. De kleine Tina rupt van hen. Wil je dan op voorken met ons naar water gaan? Aber sicher, Tina. Ze voorken als het deed, versproken de Elra.

Ze verjengt de tijd en ze valt het huis alle zoja. En de grote hof, hier weer het schoon. Tina had ook bult een schoone vriendin gevonden. Sarah hoort zij. Met Sarah verbracht ze meest den ganzen dag. Ze tobde op dem Hofraum. Ze had een beiden hond. Ze leerde er een hond op twee boeien gonen. En Eva wordt Eva hupse. Ze weer een rechtig goede vrienden. Ze hield ze gewoon op haar ohne Vorwurf. Ze hield de beide zoja op Lila. Ze versuchte sich immer kleider uit te zetten en Lila. En dan rande ze haar ohne ongetrokken. Dat de val end. Ja, ze jent ook typ immer ne schuld te voet. Daarbij vertaalde ze zich veel. Hier weer het schoon.

Op een punt hadden ze dat vergeten en ze gingen naar de stad voor de grote scheldtreed weer. Oh, daar had ik nog jongen. Ja, dat zie ze nu. Dit je volgend. En zo wachtte de tiener ook niet mooi aan dat hij een auto stilme blijft en uit de auto weer uitkruipt, dat hier de alles gewoon is. Zo zie de bluis naar de scheldtreed.

0: op een nu komende gans bekende stem.
1: Tina, hier bist u?
2: Het ziet op. Jo, dit weer er een ma. Mama.
1: Tina is wel een nurstiere. Kom voet en oten in. Die voor een huis. En thuis reed weer over alles.
0: En gans weer voor een huis. Ze tonen een woord. Ze zouden nog stel. Tina ziet bloes te snijden naar er een ma. Aber er ma, dat ziet een was, dat ziet niet naar aan. Als een huis kom, raan ze voet in er een stoel. Ze weer zo schendlich treurig. En nu kom ik op er paar naar huis. Ze raan droven, nam er paar om. En wilden dat jeden zelfs vertalen. Aber dat weer er ma op haar arroide komen.

0: Jojo, es gut, zei de pa. Aber du wolltest doch, dat wir diese Regel haben. In de Regel darf man nicht breiten. Auch wenn sie die dann vielleicht uitlachen.
1: Jetzt wollt, es wollt nie wieder de Tönne. Niemals mehr, niemals,
0: versprok ze end.
1: En het heb ik al gebet. En het woord dat God mij verjeefd heeft, wil je mij ook verjeven?
0: Aber de pa, die zet niet een woord, die nam maar aan de hand en zegt, kom, wel uit een dummeltip in een woord agone. Ze jent in een woord aan, zaten zich tip op een overhaan en dan vangt de papa aan te vertalen. Als hij weer zo oud te wezen als Tina, wie hij ook eenmaal alleen een woord agone. En hadde met een stokte de poggen geoord, vindt er weer.
2: Dat had schoen gegaan.
0: Aber einmal hob ze pog ze pinisch te zien en hij verviert zich en een rutschte op de blatte over uit in een woternenner. Voor dat woter weer duipen als hij dacht, en schwamen kon hij niet. Hij had ze ongehad met de heng en voet wat er plus kon, aber hij kon niet schwamen. Ze kwam hij einmal boven woter en zag dat lange oost boven dat woter hang. Hij schrob zich met alle kracht van bodem af, zodat hij eenmaal nog verder boven woter kwam. En pak met zijn arm te schwind aan de oost. En ze had hij geruite treien. Aber dat we heptes hoor weer hij verdronken. Dat we gans knap gewezen. De pa flotte de lippen vertalen. En in zijn ogen stonden de tronen. Tina, wist u, als we meest verdronken. En het wel niet dat mijn Tina ook zo wat passiert. Het wel niet dat mijn Tina verdrinkt te zellen. We zijn toen zo goed. En we hebben schiss am Jund. En daar we eens lood wie Jund niet een woorden. Niet wens wie Jund wel wat verboden. Eder wens wie te Jund wel een schleich zijn. Tina nam er paar ganz vast aan. Jo, dat wist ze goed. We waren niet meer, pa. Wettelijk niet. Het was niemals meer. Dat is schoon. Dat wil hij die ook bloos tijdelijk maken, zei hij. En nu ging ze zijn tuip naar huis. Dat we ook al lood zo ovens te worden, dat we al zoveel zo tijd lopen te wonen.

Wordt je zinja? En zo is dat ook met de gebode van God ons jeft. De jeft ons zinnig, wenn ze ons wel bestroffen met ons woord. De jeft ons zinnig om ons te oeren. God jeft ons de reële, damit we weten wat voor ons goed is. Wens God veel wieder zitten kon als wie. En zo wel we ons ook immer door onhullen. Dat wordt God ons zegt, dat ook te doen.

0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesselijke opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

leren van de antwoorden aan de catechism dat het ganz wichtigste ding in ons leven is dat we gemeenschap hebben met God durch onze Heer Jezus Christus. Om dat te weten, dan moet we meer weten als wat de natuur ons leren deed. De natuur leert ons dat wij als een God, maar dat is door de Bibel dat we God kennen leren. Hij heeft alles gemerkt wat hij is, en we hebben ook geleerd dat we hebben God zijn odem in ons. Hij heeft ons van zijn geest gegeven. En dat is een allerlei wat niet van de andere tieren of vij heeft, want die ook odem en longen hebben, krijgen ze als wie. Also, laatste week leert wie Maya van God. Hij is een God. Hij is ohne Anfang, ohne Eind. Hij ändert niet. Hij is alle wend. Hij ziet alles. Hij weet alles. Hij kan een plan maken. En hij kan den Fall fällen, weil hij is allmächtig. Hij heeft alle Weisheit. Hij is heilig. Dat is dat hij is anders als alles van de Kreatur. Weil keiner heeft Gott gemerkt. En Gott is ook ohne Sinn. Hij is goud en hij is genedig. Hij is geduldig. En vele andere dingen. Aber een allerlei wat we behouden zullen, want we willen God kennen leren, is dat hij is ook onbegrijpelijk. Door worden immer zo'n dingen zijn, wat we van God niet verstaan worden. En dat zal ons niet van God wegdrehen, dat merkt God ontrachend te ons. Wer kan verstaan dat de eeuwige God, die almachtig is, heeft een grote lijf voor mensen, wem hij je merkt heeft, aber die hebben gewoon niet een grote lijf voor hem. Hij heeft dat gewezen wat hij van een lijf heeft, door dat hij ons heeft Jezus geschickt, dat hij voor onze zonden gestorven wordt. En ik weet dat, weil dat wat Paulus zegt in Rijmer kapitel 4 vers 8. Aber God weet wou goud hij ons weer, en dem dat Christus voor ons gestorven deed, als wie nog zonden waren. Also, wann wie dan studeren doen van God, en wer hij is, immer behouden, dat wie am niemals nicht ganz verstanden worden. Aber wie moeten ook behouden, dat hij versteht ons. Hij versteht ons zo goed, dat hij weet dat wie kennen am nicht verstanden. En door wie een forscht wie een schrift, zodat wie kennen een goede grondlage voor ons in geloven. En dat brengt ons dan wat dat poort van de heilige schrift ihre onfeilbaarheid. En door is de vrouw, wat mein wie met, oder wat is de heilige schrift? De antwoord, dat zijn de schriften im Oude en Nieuwe Testament, die wie de Bibel nennen. Du hast geen schriftstuk angegeven van de Bibel voor deze antwoord, aber ik dacht, ik kan daar vielleicht een klein beetje wat over te zeggen. Ik heb gelesen en gehört, dat meeste christelijk leven, dat het weer Moses, wat de eerste vijf Bücher in de Bibel geschreven heeft. Hij wie een uitgeleerde man in Egypte, en hij wordt goed hebben kunnen schrijven, wat God aan zei dat hij schrijven zal. En hij heeft ook niet op Hochdeutsch geschreven, ook niet op Plattdeutsch. Hij schreef op Hebräisch. En dan komen de profeten, die schrijven ook in Hebräisch. Aber einige van die schrijven ook Aramäisch. Also, door weer verschillende mensen, wat het Oude Testament geschreven hebben. Door zijn 39 Bücher in het Oude Testament. Aber wessen van de schrijven hebben meer als een Buch geschreven. Im Nieuwe Testament zijn 27 Bücher. Die eerste vier Bücher worden geschreven van Matthäus, Markus, Lukas en Johannes. De meeste van de andere Bücher worden geschreven van de Apostel Paulus, aber er waren ook nog een paar andere. Aber die worden ook niet in Plattdeutsch geschreven. Die worden in Griechisch geschreven. En dan later worden al deze Schriften geëvasat in de latinische Sprachen. En dan een aantal later, dan worden die geëvasat zodat die een Deutsch te hebben via. En in Westerlota ook in Engels. En van jou hebben de Bibel sogar een Plattdeutsch. En wanneer mensen even zonder dit denken doen, dan fangen ze aan te wonderen, als dit eigenlijk God zijn woord is. En wat hebben we dat van weiter? Oder is dit bloos nog een boek, wat de volle geschichte is, en wessen van die een beetje schwartig leven? Wils wie kennen wessen dingen bloos niet goed verstaan? De vrouw is dan, zijn deze schriften Gottes woord? En de antwoord, ja, dan alle heilige schriften zijn van God ingegeven. En hier is dat schriftstuk, 2 Timotheus 3, 16. Alle schrift van God gegeven is wertvoll, ons te beleren, ons uit te beteren, ons terecht te wijzen en ons te onjarechten, wou recht te leven.
Dat is wat de apostel Paulus zei dat, te dem jungen Prediger Timotheus. Wils de mensen worden dan krijg zu goed hebben wollt weiter aus van jou. Aus dit wirklich Gott sein wird wir. Aber wenn Paulus hier von der Schrift redet, da redet er endlich meistens von dem Oude Testament. Wils dat Nieuwe Testament erst noch nicht geschreven. Aber wie man behouden, Paulus wird goed bekannt met het Oude Testament. En hij had ook Jezus getroffen, op dem Weg naar Damaskus. Also hij wist, dat wat de apostel zei van Jezus, dat weer werkelijk zo. Dat Jezus weer gestorven, hij weer dood geweest, maar moe voor 3 jaar. Dat hij weer waren uit hem graf gekomen, en de apostel had hem gezien, maar Paulus had hem ook gezien op dem Weg naar Damaskus. Paulus heeft ook dat licht van deze wereld gezien. Also wenn Paulus van de schrift redet, dann redt er eigentlich meistens van het Oude Testament. En dort als sei er nutzbar, sagt er, dort Menschen dort leren daunen, zodat zij recht leven kennen. Sondern dort leert de Natur ons nicht. De Natur wiest ons bloß nur Gott. Aber de Bibel, dort als Gott, en dort als wo Gott te ons redet. Wann je een Bild van wem seien, dann weet je gar nicht, wer dort is. Wat jünt wer sei dat, wer de Person is, oder jünt sagt, wat er dat en wat er gesagt haft. Dat's wat onze Bibel dat. De nächste Frau is, sind er nicht uit menschlichem Willen geschreven worden? Nee, Gott seine heilige Menschen habe gered en also ook geschreven, gedreven van dem heiligen Geist. En hier is dat Schriftstück van 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21. Wils Propheten es nicht wort, dort ein Mensch sich selbst utdenkt. Dort wird der Heilige Geist in diesem Menschen, der angeif, wat sie von Gott reden sollen. Die Propheten reden nicht bloß, wat sie dachten, Gott sei dein, oder wat die Menschen hören wollen. Dort wird Gott sein Geist, der Heilige Geist, der sehen an, wat sie sagen sollen. Ich würde bloß ein Schriftstück alle nehmen, uit Jeremia, tim junt wiese, wo dat geschoft haft. Jeremia Kapitel 8 van Feierbad saß. Sei an dit, es wat de Herr sagt. Wann einer dol fällt, stellt er nicht wahrer ab? Wann einer sich verbiestert, fängt er sich nicht wahrer trei? Woram sind die Lied in Jerusalem, ober in ein Weich ab dem Irrweich? Sei bliebe bi dort, wat nur stärs, in wäre sich verträgt komme. Ich hab gehorcht, und ich hier, dort sei nicht die Wahrheit rede. Keiner stellt seine Sünde tau, und sagt, wat habe ich bloß gedone? Alle Rane sei ihren Weg, als ein Hengst im Krieg, den ich abzuholen ist. So was Gott hier Jeremia befohlen hat, zu schreiben, dort ist nicht bloß einmal, dort ist Völkerses dort. Er soll die Menschen sagen, wat Gott will han die Menschen selber weiter. Und nicht mal, dat Gott zu uns rede, hij zegt, hij kan ook hier wat wie zeggen en hij weet ook wat wie denken. Wils hij is alwetend en hij kan alles zeggen. Is de heilige schrift de reine waarheid? Jo, dan alles wat door Benne van Christus verheer gezegd worden is, dat is ganz krijg zou erveld worden. En hier is het Matthäus Kapitel 26. En ik lees mij eenmaal een beetje meer als wat ongegeeft is, zodat je beter verstaan kan. Van wat dat redet dat. Dan zegt Jezus te de Heer. Zend je met zebels en schnappels gekomen mee te griepen, als wann je dort met een reiber te donen hebben? Ik heb ja een dag na de anderen im Tempel gezeten en geleerd, en die hebben mij niet vastgenomen. Aber dit passiert alle, dat zich dat zo erfellen zal, als de profeten geschreven hebben. En dan leidde de jinger aan im Steg en zagen dat zij daarvan kwamen. Dit wie als Jezus wordt vastgenomen. En je rode eier dat passeren deed, had Petrus ook de andere jinger versproken, dat zij weer rijden met Jezus toop, wat hem dood neemt te wonen. Jezus had aan jou gezegd, dat zij worden aan Allah verloten. En dat tweede schriftstuk wat hier wordt ongeheft, wordt waar en liebet mij lezen als bloß dem einen vers. Dit is no dem, dat Jezus is abgestoonen van dood, en dan zijn er 2 mannen, die zijn op een weg, en die zijn ganz betriebt. Wil zij houden er hoop niet op diesem Jezus gelegd, dat dort wordt er heiland zijn. Dit wordt de gezalfde zijn. En nu wird er gekriezigd worden,
die wie gestorven, die wie begroefd worden. En nu hebben wat drie mensen gezegd, zij hebben dit in Jezus gezien, dat hij leeft. Lukas Kapitel 24, Vers 25. Dan zei hij dan, wo dit jün stamp wat je nore dat zo lang, dat alle te leven wat de profeten gered hebben. Muss Christus dit nicht alle lieden, en dan in seine Herrlichkeit nangone? En hij funk van Moses in al die profeten ihre Schriften an, en led an dort uit, wat van am gesagt wia. In ze keime dich bat dort darb, wo ze hand jenge, en hij deed zo als wann hij wiedergone wol. Aber ze wäre dringend in trich houlen, en zede hij soll bi anblieve wiels, dat wol oven worden. En do wir al nicht veel van dag gebleven. Dan jenk hij nen bi an te blieven. En als hij met een taup om der zat, neem hij dat brood, dank daarvoor, breuk dat en geef aan dat. Dan ging hij aan de uwe op, en ze kende aan, en hij verschwonk ver aan. Also, Jezus brukt ook de schriften van dat oude testament, ten deze man wiese dat hij is, wie hij zegt dat hij is. En Jezus vangt aan met Moses, wat hij geschreven heeft. Dat er wordt een grote profeet komen, die wordt ze zijn als Moses weer. Dat is in 5. Mose, Kapitel 18. Daar zegt Moses, in de länder wo je in gone worden, donen de mensen werkelijk, der ich tegen zei, wat nog eenmaal worden wordt, en van de jester forsche, ober de Herr jün Gott laat jün zo nicht donen. De Herr jün Gott wordt jün van mank jüne lied, einen profeet, sondern als exi jewel, horcht no dem. Also Moses wist al, dat een radar komen dei. En Moses wie een profeet, en God redt met hem, dat is waar hij dat weet deed. De psalmist schrift van God zijn gezolden, en psalm 2. Waarom zijn de velken zo waarspansig, en de mensen plonen dingen waar nog er hingen is? De kennis op de eerd zaten zich jen aan, en de leiders stonden zich taup jen dem Herrn en zijn gezolden kennig. Ze zeiden, wel wie ihre kede twee rieten, en ihre streng waarschmieten. Ober Dave oder im Himmel ab dem Thron sät, lacht und merkt an zu Sport. Hei wort an seinem Euertan rede, in an mit seine Wort Ängste. Hei sagt, ab ziehen, meinem Hühen Borch hab ich meinem König angestaut. Ich wurdat bekannt merkel, wat der Herr beschlote haft. Du bist mein Sehn, ich sie von dir dein Futter geworden. Frau mi do no, en ich wurd die de Felcher aus Aufgut geben. En du sollst de ganze Welt jenje. Du sollst met eine Isarstang eber an regieren. Du sollst de so als ein Leimtop te grüß schlonen. Dan sieht nu weis, je kennix, en lotjunt trachtwiese, je rechter ab de ied. Deint den Herrn utfurcht, kost den Sehn met Zetteln, dat hij nicht doll wordt, en je dan ab dem Wach amkomme, wilt sien euer es leicht angesteckt. Ober Gott für dei, de er vertrühe, ab Gott sagte. Und das wird der Prophet Jesaja von Jesus schrieben hat, in Jesaja Kapitel 53. Wer wird dort gelebt haben, wird wie gehört haben? Wer wird dort in Jesaja haben, dort der Herr dit an Hand hat? Er leidt am Verkommen aus ein frischer Ost und aus einer Wartel aus der Drehe Erd. Doch wir nicht besonders an am, dort wie am Horde soll kommen. Und nicht antreten dit, dort ans nur antreten deid. Wie sah am Os ein Utbund in Os veracht. Hei haf viel geleden in es krank gewast. Hei wie aus einer, der sein Gesicht nicht weiß. Hei wie ein Utbund in wie rechende am nöscht. Doch die Krankheit, die hei drüch, wie anso. Dort liede, wort ans traf, drüch hei. Aber wie dachte, Gott mög am liede in bestroft am. Doch hei wie wer in anse Sinde verletzt. Hij brug onja ans weigone door. Ab am lacht de stof de ans heil mjok. Door derg dat hij de schleich reeg, sind wie gesund. Wie wäre alle ab dem Irrwach, so als schob, da jeder sin in ingen wach gone. Ober de Herr lädt all unser Eierreich seine ab am. Dem habe se sehr tau gesagt. In am dort schwor gemerkt. Ober hij haf niemals geklärt. Kreigt so aus ein Schob, dort nur der Schlag steht, gelädt wird. Oder aus ein Mutterschob, wenn dort geschoren wird. Nein, hei dort stellhahn. Hei wird festgenommen und verurteilt.
En wer seht wat, als hij am wachleider? Hij moest zijn leven hand geven voor de schuld, wat mijn volk verdient had. Zijn graf, wie mangt de zender en rechter, en doch had hij keinem gewalt ongedoen, en had keine lees gered. Wat de profeet Jesaja hier schreef het van Jezus, als alle zou, en dat is ook zo geworden. En hij schreef het zo 600 jaar, eier dat passierde het. Dat wo wie keine weiter, dat de schrift es wirklich zou. Wie als Worte van Jesus seiet het, de Messias, dem Gesalvten, dat es alle passiert. Du erst noch Maya te lezen, aber ich wollte ihn dort nicht alle verlesen, aber ich kann ihn dort lesen. Erst dort zum Nutzen, wenn man die Heilige Schrift verlesen hat. Jo, dann wann man von Kindheit an die Heilige Schrift weit, dann kann die uns lehren, wo wir gerne seelig waren. Aber wie machte Gott um seinen Heiligen Geist beten, so dass er unserem Verstand Licht jaft. Und hier ist das Schriftstück, 2. Timotheus, Kapitel 3. Ich lese von 15 bis 17. Und willst du von Kind an mit der Heilige Schrift bekannt bist, kann dir die dem Weg wiesen, wo du durch den Glauben an Christus Jesus kostseilig wurde. Alle Schrift von Gott gejeft ist wertvoll, uns zu belehren, uns auszubetern, uns reich zu wiesen und uns zu unerrechten, wo reich zu leben, so dass ein Gottesmensch imstand ist, ein gute Worte geschickt zu sein. Moses hat auch gesagt, dass Ältere sollen ihre Kinder belehren. Und Paulus sagt, dass es gut, wenn ein Mensch die Schrift weitergeht von Kindheit an. Und dann lese ich noch Epheser Kapitel 1, 15 bis 21. Von dann, als ich von jungen Glaube an dem Herrn Jesus hielt, und von wo je alle Heilige Gott sind, hier ich nicht ab für jün zu danken und für jün zu beten. Dort der Gott von unseren Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, jün macht dem Geist von Weisheit in Ansicht schenke, am Betachane zu lehren. Macht er jün die Ansicht geben, am Worte vernehmen, wo groß die Hoffnung ist, die er für jün redhaft, und wo groß und herrlich dort aufgaut ist, dort alle Heilige an Christus gekriegt haben. Und dort je begriepe kann, wat voor een riesige kracht God in ons werken laat, die wie aan hem blijven. Dat is dezelfde geestelijke kracht, die hij bewijst, als hij dem heiland van dood opwerkt en bij zich ter rechterhand den hechsten ehrenplatz im Himmel geeft. Hoog over alle macht en gewalt en alle kracht en herrschaften, die door genaamd worden kunnen in deze wereld, oder en die danach kent. Wil je dat vernemen wat ik lees deed? Paulus beet dat God zijn geest wat ons inzicht geven. En God zijn woord, zodat we dat begrepen worden kunnen. En dit is dezelfde geest wat ons wijsheid geven deed, als die wat Jezus van dood heeft opgewaakt. God is alwetend, aber hij is ook onbegrijpelijk. Aber dat wordt Maya brukken als onze enige wijsheid, te verstaan wat God wil gaan wie wij te zullen. Van zichzelf, ook waar we leven zullen. En dan is er nog een schriftstuk ongegeven in Jacobus kapitel 1, vers 5. Wanneer dat bij irgendwem van jund aan wijsheid veelt, dan zal je God dan ook vrouwen. Wils God iedereen jeft en keinem schelt, wordt aan de wijsheid gegeven worden. Wie zullen niet naar voorzijden gaan, of naar irgend zone, wat wie niet weten hoe die ihre bescheidingen van komen. Die Keinig soll der Sonderstaat entziehen dir. Hei wir in Jesolder keinig. En er hat auch Gott sein Geist. Aber hei deit nicht, was Gott von ihm verlangen deit. En dann verleiht Gott sein Geist an. En hei wisst das nicht einmal. En als hei sich dann einmal seine Ängste deit, dann will hei mit wem reden, der mit den Todes reden deit. So eine Menschen wäre dann ram. En so wie das ich weit sind, so eine Menschen von dir auch noch ram. Wann ich dir auch nicht kann, do. Aber sonst soll wie nicht tun. Dort ist nicht vor uns. Wie habe Jesus? Und wie habe die Bibel? Dort Ole und dort nie Testament. Amen.

0: 30 minuten.
1: Nu geven we aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Tjenja vrogen met zakken bestrijd. Een politische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zawadstje. En dit is een programma voor zich wie op die vrogen en te

0: De klok is 9.
1: Nog wat doen. Veel je nood en vrede geven door de Janus Gottes in Jezus Christus, ons in Herrn. Dat wens ik ons alle, dat we kunnen erkennen en die nood van God hebben. Jan op een bulletin geleest, wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. En dat is eigenlijk ons thema van de oog, waar de Geist en de Gemeinden werken dat. Ja, de Heilige Geist en de Gemeinde. Wie zijn kort, no Pengste? Da habe ich die erste Ausgießung des Heiligen Geistes, habe ich da

Wat van voren hadst u van die opwassen deidst? Wat hast u van een geleerd? Wat van zegen hast u gewaast? Of vielleicht zijn er dingen wat u wisch luistert vergeten? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat u van jou harken deist. Ik zie dankbaar dat God heeft de plan voor familie, voor voren, voor mama, voor kinder. En dat is een gouden plan. Vandaar waar we besonders voren bekijken, waar we zijn God zijn plan van voren. En we willen de boodschap hebben van Knalschmidt van Mexico. Krijg aan den zegen wat we kunnen wiedergeven te onze kinder als een voren. Ik zie dankbaar dat u hier bent, waar immer u bent, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, Canada, Deutschland. Dank schön voor hier zijn. Göttliche Voders sind so viel wert, und wir sind dankbar, dass Gott haftet und gesagt, dass jeder einer

Bihas je hart naar de Eifengelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dankeschön van deel voor je hart. En een bijzondere zegen en dankeschön te al die voeders wat van deel hart doen. En op vleeg, kust je tijd nemen, deze werkening, dien voeder dankeschön te zijn, dem zijn die je has am live. En die best dankbaar voor de dingen wat die hij die heeft geleerd, waar hij die heeft geholpen in die leven. Dankeschön ook de Kanal Schmidt voor de boodschap en ans den Lotenbrücken. De Evangelische Boodschap radioprogramma is ongesteld van Junt aus Tauharche. Onze adres is de Evangelische Boodschap box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal, de Gospel Message box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons voornummer, van je vrouwen hand voor ons, of woorden wel een pot van een WhatsApp-groep zijn, waar deze programma jede week, waarin je checkt dat voornummer is 306-230-7807. Dat is een knorrige voornummer. Again, 306-230-7807. Ons website, gospelmessageradio.com, kan je meer uitvinden van het programma ook online geven door PayPal. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Dankeschön voor harken, dankeschön voor hier zijn. Ik wens die God zien, rekken, zegen deze nächste week.

bibeden. Lieber Gott im Himmel, ik dank die, voor dat wat du aan ons gedoen hast in de vergangenheid. Ik dank die ook voor dat wat du van jou nog des, ook voor dat wat du in de toekomst nog doen wirst. Ik dank die van harte dat ons leven in dine hang is, en dat du met zum Ziel komen wirst, in ons de ewige Seiligkeit geven. Ik dank die ook dat du dienen sehen voor ons hast komen luten, voor ons te sterven, dat all de wat an die leven nicht verloren gaan brücken, sondern dat ewige leven haben kan. Ik bid ook van jou, lud ons dort recht sein, in dat wie ons leven so einrichten mochten, dat du met tevreden sein kannst en dat die gefallen kon. Halb alle Tauherer in sehen ook dien Wort. In Jesus' Namen bid ik dort. Amen.

Ik verafscheid me van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze Gottesdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kambo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10, der Hauptgottesdienst, in an Klok 6. Uwenversammlung. Unser Anschrift Erzbachs 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

wie frei uns, dass du was eingeschaltet hast, dass wir von dir was können ein Gesicht mit dir mitteilen und wir danken Gott dafür, dass er uns ein feines was gibt. Kijk maar, smaakt dat je buiten is. Nu kan hij in mijn buiten stonen en niet de onje mchala en die erin hokken en in de camera dan tje. Dit is een naad bij je buiten. Hij heeft je veel, die pieper je alle weer om en de bekijk je mij hier en staan ook van wem, te wem met je reed. Het is best zeer smaak. God heeft ons een zeer fijne dag gegeven hier in Canada van jou en we vrijen ons dat we gaan allemaal verjen stonen hier en een beetje metduilen. Het is ook zo fijn te horen dat je in je kerkje ook in de missionsarbeid. Ik weet niet hoeveel missionsarbeid je doet, maar ik mag je aanspannen, want je niet veel van mission houden. Ik mag je blij zeggen dat al die jaren wat Jezus nu voor je doet, dat zijn alles missionaren. We schaffen blijf niet alle dat zelfs in waag. Maar je bent ook een missionaar. Je doet voor Jezus arbeid. Krijg dan wat je doet. Doe niet zijn een team. Dat is van de eens aan een balspeler dat. Dat zijn een team. Dat eentje en ander dan die topstone. Doe niet dan ons topstone. Wie dan de top deze arbeid doen. Niet zo? We vragen ook ons dat God ons heeft die wijsheid gegeven. Onze tijd zo te brokken dat we een zegen zijn te andere mensen. En wanneer we reizen dan mijn vrouw en ik, we hebben zo'n smakke steden gezien en zo veel interessante mensen aangetroffen. We hadden een missionaar die aantroffen in Australië.

If you kijkt in New Zealand, wie die ook. Dis mens kan zelfs geen spreken reden. Hij is van Indië, hij is missionair. En hij deed zijn arbeiden voor den Haan. Zelfs geen spreken kon hij. Weet je, in Indië, dat land Indië, heeft even 1 miljard mensen. Weet je, 1 miljard mensen, dat is een nader klompe mensen, nee? Canada heeft, ik geloof, 35 miljoen. 35 miljoen mensen. India heeft even 1 miljard mensen. En zoveel van die mensen kennen Jezus niet als hun persoonlijke heiland. En nu mocht ik je ook wel zeggen. De mensen blijven aan mijn voet aan de plotische. Nu willen we een grote reden. Nu willen we een beetje pochen. Wat hij je doen heeft. Kan je maar zeggen, mijn lieve toehoorje. Ik moet je deze zaken zeggen. Niet om mij te pochen. Maar om je te zeggen. Dat God deed grote zaken in deze wereld. Dat hij vele mensen deed gebruiken. Als een zeugnis in deze wereld. Dat evangelium weer te brengen. We zijn alle verantwoordelijk daarvoor. Dit mens wat er zelfs in spreken redt. Hij heeft ook een radiostation. En dit is wat ik je zeggen wil. Ik wil je niet pochen. Maar we hebben, bij God zijn genoeg, even 200 concerts gegeven. In Nieuw-Zeeland en Australië. En we deden allemaal geld zamelen voor deze radiostation. En de ganze raadste radiostation in de wereld is van jou in Australië. Van Australië wordt het evangelium uitgestrooid naar India. Naar Indië. Ook naar China. Naar al die landen daar. Dat had je de leier verteld. Er zijn zoveel mensen, die hebben nog niemand van Jezus gehoord. De radiostation deed niet bloos dat evangelium de mensen uitstrolen. Die deed zeggen waar ze zich de hand wassen zullen. Waar ze zich de tenen putzen zullen. Waar ze kunnen zich kleider maken. Waar ze kunnen zich bicycles bouwen. Waar ze kunnen op een vlekje plegen. En waar ze kunnen wet planten. Waar ze kunnen eten planten. Al dat wordt over deze radiostation uitgestrooid. In zeer veel verschillende spreken. Want wie deze geld zamelen doen voor deze mission, voor deze radiostation. Dat is niet bloos het evangelium. Dat is het wichtigste. Maar er zijn nog veel andere zaken wat we die met helpen doen. En daar ben ik zo vrouw dat we gaan in het team zijn hier met te arbeiden. Ik mocht je een geschicht van Indië vertalen. Als ik dat hier, ik kon mensen leven dat het van deze dag naar zo wat geef. Dit man wat in Indië is. Van Australië wordt het evangelium uitgestrooid naar Indië. En daar is nog een antenne van daar wordt het nog weer uitgestrooid. En wens hij de spreuken kon, hij zat het dan in de spreuken en deed dat weer in Indië uitstrooid. Er zijn zeer veel arme mensen in Indië. Nu, wanneer ik van arme mensen red, dat zijn arme mensen, die hebben iemand schouw. Die hebben mijn kleine kleider bekken aan, dat is vielleicht alles wat ze hebben. Die hebben knappe eten. Die wonen diep in een boy eens. Een jong schrijft een brief. Nou, ga ik die mal aan. Ik wil deze brief mal een beetje erklären, wie dat eraan. Die kregen bij deze zender duizenden en duizenden brief. Dat is een brief, die wil die vaker niet schrijven, dat ze wat jeft. Dit jong schrijft een brief. Hij zegt, ik woon in Indië. Ik woon diep in een boy. We hadden nog niemals een stad gezien. Ik had nog niemals een asfaltierde weg gezien. We wonen in Indië. We hebben een klein huisje waar we als grote familie bijna wonen in een boy. Mijn vader vroeg me eenmaal of ik wil met Amthub te voet gaan voor vele deel naar de nooste stad. En ik zei te mijn pa, oh bij jou, ik wil een stad zijn. Daar kan ik met een vuile wens, ik weer 15 jaar oud, als ik het eerste mal een stad zag in mijn leven. Ik kan me met deze jongen een beetje namloot in zijn geschicht. Hij zei, dan ging je mijn pa en ik te voet voor vele deel. En dan als we bij deze stad komen, dan wordt een stad, die weer ganz veel mensen, door weer een fijne wee, door weer veel koren, door weer veel mensen, die hadden veel geld, die weer alle rijk. Hij zei, door weer mensen, einer die ging daarom met een klompe radio's. En die mens zei te mij, of ik niet wil een radio gaan. Hij geeft me een radio. Hij wil me een radio geven. Ik wil niet dat mijn vader dat zijn zal.
mijn vader, ik wil niet dat mijn vader dat zijn zal, dat is aan mij een radio geven. Als mijn vader wegkijkt, dan neem ik dat radio en stop me hier in de bekse. Nou, hier ging mijn pa en ik waren in huis. En dat was een lange weg, zoals je weet, die woont wiet in de boy. Hij zei, als ik dan thuis weer, dan ging ik een bosch naar, hing je ons huis, en neem ik dat radio uit, dan bekijkte ik me dat, dan vond ik een radio te horen. Deze radio's worden nog steeds gemerkt. Wie denn deze radio's zonden, wanneer we de concerts hadden? Dan vroeg wie mensen of die willen deze radio's betalen. Hij zei, dan bekijkte ik me dat radio. Dat weer het beste ding wat hij jemals in zijn leven gezien had. Dit radio heeft solar power van de zon die de batterie zich opvalt. En dat is plus een zender, die kost de aanschalten en uitschalten. En wanneer die aanschalten is, dat is de station van Australië. De heerste van Jezus. De heerste waar die hangwasser kost. Waar die kost aan vlak plee. Al dat. Hij zei, ik mocht je plus, en dat is een brief, schrift daar. Hij schreef, ik wil je plus zeggen, de nacht van mijn familie sloepen dat, dan hoek ik een bosch en hoor ik naar je radio. Jede nacht. Ik mocht je plus zeggen, ik heb nu van dem Jezus gehoord, van dem heb ik nog niemand gehoord. Ik wist niet meer wat Jezus wie. Je erklärte dat in dat radio, wat Jezus wie en wat hij gedaan had. Dat hij ook voor mijn zin gestorven is. Nu zie ik eruit, nu wil ik hem ook aannemen als mijn persoonlijke heiland. Ik mocht je plus zeggen, dat niet opgeven met uitstrolen. Ik hoor je een zender, jeder dag. Ik geloof dat de beste nodig wat toen ik hier kan, dat zo'n mens als dat vraagt naar Jezus. Der in radio hoort hij naar Jezus en weet nu ook dat God zijn zinde vergeeft heeft. Twee mannen, de geschiedenis is nog wel te eng. Hier fangt het dan interessant te worden. Twee mannen later kreeg de station een ander brief. Maar al die duizenden brieven vonden ze een ander brief. Die had even een adres. Krijgt het steeds jong zijn adres wie de andere adres. Maar weer een andere nomen boeien. En weet je wat in deze brief stond? Hij zegt, dit brief, hij schreef, mijn jongen ik... Ik vroeg mijn jong of hij wil met mij in de stad gaan. En als we dan eindelijk maar in de stad waren, dan waren er rijke mensen die de radio uitdelen. Ik wil niet dat mijn jong dat zijn zal dat ik een radio nemen. Als mijn jong wegkijkt, dan moet ik ook een stap, moet ook heen de weg zijn. En dan, naar ging mijn jongen uit naar huis. En als mijn familie sloepen die de nacht, dan ging ik een bosch naar en verstuk mijn radio. Nou, dat ik niet jeder zo oors hartje van mijn familie sloepen deed. Weet je wat, Jaf, ja? Daar hadden jeder een radio geschreven. Wisten dat op bed niet, dat ze bed een radio hadden. Einer die hockt vermeerlijk door een Bosch de nacht en de ander door een Bosch. En hartje nu den zeldzige station. Hij zegt, dat niet opgeven met jenen, met jen uitstrolen voor Jezus en jen radio. Ik had dan niemand zeggen van Jezus gehoord, zegt hij, voor dan nu. En ik wil ook deze Jezus nu volgen, want hij is ook voor mijn zin gestorven. Is dat niet fijn, mijn lieve broeder, lieve zuster? Is dat niet fijn, wie God arbeidt? We kunnen einer dan zeggen, in onze knie, mensen, we kennen die zeggen, dat de radio een zin is. Broeder en zuster, wil we doch mal abwerken van onze sloep? God mocht ons dat wie de evangelium dan wiederbrengen. Van zijn ik vader en zoon zien zich door bekeren een bosch van radio. Waardoor ik als missionaren vielleicht niemand handgoen worden. Dan willen we toch zo wat ondersteunen. Niet zo? Bist du met mij aan dat? Bist du met mij aan de zalzen wagen om Himmel? Leefst du Jezus ook? Is du ook om te duinen dat de mensen niet zelf verloren worden? Dat wie willen dat evangelium brengen? Daar wenst du ook je verder de camera nu. Om die aan te sparen, niet plus religieuze zaken te praktiseren. Dat is wat de mensen in Indië ook doen. Dat je het aan Jezus, aan niets anders. Dat andere is alle nebenzaken. Jezus is het eerste. Ik mocht die aan sparen nu, mijn lieve Tochter. Wanneer du Jezus nog niet kennst als dein persoonlijke Heiland,
Want dit jong zit tegen radio. En dus voordat ik een Indiën bekeert bij zijn radio, dan nog meer wel van Jezus hier. Dan wel we toch opwerken. Dan wel we toch ontvier zijn voor Jezus. Dat met duidelijk wat God voor ons gedaan heeft. Ik hoop dat dit video van de geschicht van deze jong in de voordat in Indiën, dat dat ook mocht die ontspannen om Jezus te blijven. Om te duinen en vrouw te zijn. Niet plus in de kruid zetten en bankje opwarmen, sondern het evangelium die met te brengen voor die mensen die op ons wachten. Zo nu mocht ik die ontspannen dat u arm ook mocht snoevallen aan duinen van ganzem harten. Dankzij dat u hast heugen heugt, mocht God die einen schönen dag geven in Gottes Sehen.